0: कमाल करती हो। यू आर
1: Ujana Radio Headlines.
2: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwagen in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25% naar een niveau tussen 3,75% en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: पहले
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakt een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: ओफो, ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in het 20-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog, bij overwegend een bewolkte weerhemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum-linkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En de Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers, geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium, Mousumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. Vijf krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van twee concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 7:15 avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Co-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
11: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kersakte hai. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke wat

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwing afgegeven vanwege zware regenval. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de een na duurst is. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum-linkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Baddenooien 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.

0: You are. Ujala Radio Headlines. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwing afgegeven vanwege zware regenval. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de een na duurst is. Na een dag van algemene beschouwing is nog steeds onduidelijk hoe de minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

live vanuit de Hoofdstad.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers. Geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. 5 krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van 2 concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 8:15 avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
0: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Herheri, bonjo en

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindora, baja dijiye.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Doejan het al. Aja.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Batenberg en de afrit Hoenderloo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujjala Radio.

ये पतंग मेरे दिल के जाने जान। फिल्म का नाम है व्हाट्स योर रांची। Met in de hoofdrol Priyanka Chopra. Uit het jaar 2009 gaat over een jonge man die slechts 10 dagen heeft om zijn soulmate te vinden. Althans, dat zeggen de sterren, want anders kan deze man een fortuin verliezen. Dan kan hij al zijn geld verliezen. Heerlijke feel good gana. Aapke liye, je hape tanjaar he. Hit gana ka mega hit gesaat. Jawel, non-stop mega hit. Damaka gana gesaat.

My name is Ali, सुन जरा मंजली, दिल चुरा के मेरा तो कहाँ चली। बड़ी खूबसूरत सॉन्ग, खूबसूरत गाना, afkomstig uit de actietrailer Dhoom 2. Ja, de tweede serie van deze Dhoom-serie. En in deze film hebben we in de hoofdrol Hrithik Roshan, Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, Uday Chopra en ook de mooie Bipasha Basu. Geniet lekker van de heerlijke Ghana. Joy Zwakt Kampehe. Degene die thuis zit of gewoon lekker in de auto. Mujhe aasha hai ki aapko Ghana pasand aur enjoy karenge. Ik zou zeggen, geniet lekker.

Ja, een geweldige tijd was dat. De jaren 90 uit het jaar 1993. Filmkanaam Ham Herahi Pyarke. We zijn allemaal reizigers op de pad der liefde. Ja, en in de hoofdrol hadden we toen Aamir Khan samen met Juhi Chawla. In deze film dus Ham Herahi Pyarke. Ja, af en toe een jaren 90 Ghana. Maakt je toch weer een stuk vrolijker. Maakt je een stuk enthousiaster. En doet je weer denken aan die mooie tijd. Intussen blijven we lekker genieten van heerlijke gevarieerde Ghana's.

Rat Kana Shah, heerlijke party song. Filmkanaam hip Punjab en Nahi Jaungi. En je hoort hem hier bij Dunya Kamashur, Hindustani Radio, Ujala Radio. Whatever you do, ja, druk je, keep it on Ujala. Or je hebt film Made in China. De stem van Neha Kakkar, Darshan Rawal en Sachin Jigar. Aur gana ka naam hai Urhani. Ook weer een heerlijke feel good hamaka. Ik zou zeggen enjoy.

zaterdag. Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, Aapke Waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Haseen raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Ana hai, Dekna hai, Sunna hai. En natuurlijk, geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket aangeriesd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walehonge, Mouse Mew Broy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Vagi te zijn. Zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirig hai. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details. Bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moende Sanskar heet. Ujjala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujjala Radio. Stuur je mail naar info@ujjala.nl.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan net op.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny
7: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht. Over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort. Bij de afrit Oostvoorde 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Alleen de vluchtstrook is open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er nog file op de N211 hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Wateringseveld 2 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakt in Kiev magazijnen en een locatie vlakbij een benzinestation beschadigd. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: The greatest voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanvallen in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat ie. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stond er zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onderoverwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan die neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zinnen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You Are, omdat jij bijzonder bent.

0: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het aantal werkende Nederlanders groeit voor het tweede jaar niet meer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. De afgesloten rijstrook op de A15 richting de Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files, zo'n 12 kilometer. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant vanochtend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan de neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het aantal werkende Nederlanders groeit voor het tweede jaar niet meer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. De afgesloten rijstrook op de A15 richting de Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files van 12 kilometer. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant vanochtend. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Sunny Chair, zaterdag 19 september. Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Padmashri, Mohammed Darwi, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ke gaane, aap sunenge jo ki la rahe hain, Mumbai Beach ke saath, aur gaane wale honge Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadeen en Nizam Vaangi te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude tejurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 1 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 1 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33 of stuur een WhatsApp.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht nu 5 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

Kishore Kumar, Aamko Sonai en staat mee, volgens mij was het Lata Mangeshkar of Asha Bhosle, een van die twee. Uit de film Jhoota Kahin Ka Aap Sun Rahe Ujala Radio Ka Program aur wo hai Coffee Chai Middag Show. Zometeen is hier dan Anand Chandrika Singh, jiske saath hum baat karne wale aaj kis samachar ke bare mein ya aane wale dino ke bare mein of andere luchtige onderwerpen. Welkom op deze regenachtige donderdagmiddag, Setra Tariq, 17 september. Ik heb program. Aapzoener hem, maar hoe looit maar hadden. Welkom, welkom, welkom. Koffie, chai, lekker uit de jaar. Hoi jij je, berd jij je, want zometeen komt het nieuws. Maar we beginnen met de headlines van vandaag. De headlines van vandaag. Premier Jetten is vandaag aan zet in het belangrijkste politieke debat van het jaar. Ja. Na een eerste debatdag die pas rond half twee 's nachts eindigde, moet premier Rob Jetten vandaag uitleggen hoe zijn minderheidskabinet voldoende steun denkt te vinden voor de Prinsjesdagplannen. Een vaste meerderheid is er nog altijd niet. Nederland zakt verder op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland staat nu op plaats 46 tegenover plek 43 vorig jaar en plek 28 in 2024. Kaho Hega. Vooral op economisch participatie blijft Nederland achter. Zorgen over oplopende wachttijden bij logopedisten. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt dat patiënten steeds langer moeten wachten op behandeling. Vooral voor kinderen kan uitstel gevolgen hebben voor taal- en spraakontwikkeling. Mausam kiest met jaar droge ochtend, maar vanmiddag trekt regen Nederland binnen. Ja, het was vanmorgen wel een beetje droog. Hier en daar regende het. Maar Aatje, Sjaamke, wacht, Zjada Barisch, gewoon nu wel. Het KNMI verwacht vanuit het westen een regengebied. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Trump zegt dat einde oorlog met Iran mogelijk dichterbij komt, maar strijd in Jemen escaleert juist. De Houthis vallen Saoedische steden en olieinfrastructuur aan. Saudi-Arabië heeft volgens Reuters in één week honderden luchtaanvallen uitgevoerd. Brentolie noteert rond $108 per vat. Verenigde Naties onderzoekers spreken over mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdaden in Iran en misdaden tegen de menselijkheid door Teheran. Amerikaanse centrale bank verhoogt rente voor het eerst in 3 jaar. De Federal Reserve verhoogde de beleidsrente met 0,25 procentpunt naar een bandbreedte van 3,75 tot 4% om hardnekkige inflatie af te remmen. Ik heb met een beetje stapje hangen, ja. Ja. En Huawei, is ook een bedrijf in China, mee, voert de chipstrijd aan met Nvidia verderop. Het Chinese technologieconcern kondigt 2 nieuwe AI-processors voor 2027 aan. Tegelijkertijd groeit internationaal de bezorgdheid over het gebruik van AI in autonome wapens en militaire besluitvorming. Welkom bij Ujala's Coffee Chai. Je had de kaart in headlines voor vandaag. Het is donderdag 17 september. Prinsjesdag ligt inmiddels 2 dagen achter ons. De cijfers kennen we, de plannen kennen we. De plannen. En vandaag komt eigenlijk de moeilijkste vraag. Hoe ga je ze uitvoeren en als je geen meerderheid hebt? Premier Rob Jetten is vandaag vanochtend aan zet in de Tweede Kamer. Ik heb het niet gevolgd, maar misschien heb jij gevolgd. Gisteren spraken 17 fractievoorzitters tot diep in de nacht, tot half twee sabere. Vandaag moet premier antwoord geven. En misschien is de moeilijkste vraag niet eens links of rechts, maar wie gaat dit kabinet, met wie gaat dit kabinet zaken doen? Is het links of is het rechts? Janaki rechts. Verder hebben we vanochtend opvallend nieuws over de positie van vrouwen in Nederland. We zakken opnieuw op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. En er zijn zorgen over de wachttijden bij logopedisten. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. Donald Trump zegt voorzichtig dat een einde aan de oorlog met Iran dichterbij kan komen. Maar ja, deze man zegt vaker wat.

wacht nu op Arnend. Hij is druk. Ja, we hebben door de week natuurlijk ook onze eigen werk. Natuurlijk gaan we ook weer kamerkerila. Kabikabie gaan we ook weer koffietje hebben naar Sekila. Kabikabie naar beneden Sekila. Maar als het moet en als het kan. Nou ja, moet niet. Als het kan, dan zijn we er gewoon hoor. En dit nummer is wel heel erg prachtig tijdens Coffee Chai middagshow. Even ontspannen met een slokje koffie of een slokje chai. Heerlijk toch?

geweldige nummer, toch? Dil kya kare ki kab kaha kisi se pyar ho jaye. En pyar to hamesha karna chahiye. Hamesha, hamesha. Ja, altijd. Je moet er altijd voor gaan, toch? Pyar, voor pyar moet je altijd gaan. En ja, als je geluk hebt, is het jouw pyar. En je geluk naar Riga en het werkt niet. Ja, dan is het jammer natuurlijk. Maar dan ga je gewoon verder, toch? Maar als je niet gaat voor je pyar, hè? Ja, kaboliham. Dan weet je het ook niet, Kiwi. Dan kan je zijn pyar halen. Het wachten is op Anetje Indrika Singh, Coffee Chai, Middag Show mee. En natuurlijk headlines aan Soen, zoek je aanschleep. Aurauer, Konsi, Batum, kunnen wel hem met Anet, dat hoor je dan zometeen. Iganwa Ham Sojila uit de jaren 1980, toch? Jaren 80, Kigana Hegaboot, hit Ganara van Kanchen. Music by Babla. Iganwa, als je naar dit nummer luistert, Ganon me ikatakat baat is Soenie, mooiste Soenie, Konji Gave Kanchen. En wat vind jij ervan? Het was toch gewoon een normaal nummer, hè? Maar toen kon ik kese gaven. Kon gana, kon baten mag ik genomen. En het gaat over Saas en Sasoer.

0: कंचन गाइस जी, हम ना जेबे ससुर घर में सास ससुर के कहानी देख के बस कंचना माता जाए अपन सास ससुर लगे इंतजोर आनंद चंद्रिका सिंह
1: कहाँ जाइए
0: हम सास ससुर लगे ना महिला जाए
1: तो कहाँ जाइए तो हमें बोल कहाँ तू मांगे जाए
0: परम सुंदरी लगे जैसे की लगा toch?
1: हाँ maar dan dan word je wacht even Lloyd.
0: Ja.
1: Ik moet even
0: ja.
1: Even iets rechtzetten hier.
0: Nou ja, toe haastig meiden, want je hebt druk vandaag, dus we door Kimti tijd jont hega, ham lok beslag krielen, hè?
1: Wacht. Kimti wacht.
0: Kimti wacht.
1: Ja. Ja, hamare pas.
0: Nog steeds hebben mensen die dan proberen Hindi te praten en dan met moeilijke woorden. Hey, praat gewoon normaal, Suriname, gewoon Nederlands, weet ik veel.
1: Het is niet nodig. Het is niet nodig.
0: Het is echt niet nodig, hè?
1: Nee, maar mensen denken dat ze daar daarmee
0: scoren
1: kunnen scoren of zoiets.
0: Ja, toch? Dat ze geweldig zijn. Maar gewoon, wij zijn gewoon Surinamers. Praat gewoon Surinami. Is echt een mooie taal. Hamelijk het al wel, maar Nederlands houden we Surinami meer. En Hindi woorden behouden we. Maar het is ook leuk om naar te luisteren.
1: Maak het jezelf niet te moeilijk.
0: Te moeilijk, hè?
1: Ingewikkeld
0: voor jezelf. Onnodig. Goedemiddag.
1: Boy. Het is heel erg koud, zie je toch?
0: Ede.
1: Ab kapra apra utarek parenga aage. Voordat je kunt gaan praten.
0: Hoezo zo koud?
1: Ik vind het behoorlijk koud hoor.
0: Maar wacht, het klopt toch niet? Toen behoorlijk koud, maar toen maak je kapra utarek. Dat kan toch niet?
1: Na jaar, baharwa kaparwa John Pahin le rehile.
0: Oh, ha. Daarmee kun je toch niet zitten hier binnen nu? Nee, ja. Ja, nee.
1: Toen mangen hem eens heen, wat jij jasus Pahin heen.
0: Nee. Toen niet luchtig, tja heen reken. Luchtige onderwerpen, luchtig kapra Pahin ke. Tja heen, wat jij die kaart.
1: Welke luchtige onderwerpen?
0: Nou ja, Sunna, hoe ik had hem toch?
1: Hebi.

0: भी उतार आज जितना हेवी है सब उतार
1: हेवी चीज बा
0: जितना हेवी है सब तू उतार
1: कौन चीज ऊपर तुम्हारे नहीं हेवी सुना हेवी चीज कोई ना मांगे सुने चालोइत
0: ऐसा चल
1: लात वो ऊपर दी लुख्तख दिंगे प्रातः लीफर
0: ऊपर लुख्तख दिंगे तब वो कन्या मेरे को बरिख पढ़ाई रही तो कभी एक वीन ऑफिस गजीन है मार वे हैव डन इट ओवर गेस्प्रोकन कि एको 14 बरिस के छौड़ी एको स्कूल में एर्गस इन प्रोविंसी ग्रोनिया ऑफ लेवार कनी कहां रहा जाय के काबले टूर तार दे से क्या चीज बहाद हो दे एंड स्कादे फॉर 100,000 euro. 14 jarig meisje, heb je niks te doen of zo?
1: Nou ja, ik snap niet hoe een klein kind van 14 jaar, het is nog een kind, zoveel schade kan veroorzaken. Dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Arre, ja, agi lagado het, dat doet ze erbaat. Maar als je gewoon een beetje baldadig heet, nou ja, dan kun je makkelijk 100,000 overschrijden.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik ermee.
0: Ja.
1: Aan schade. Maar,
0: ja.
1: Maar toekomst toerle of gewoon spoitieker, 100,000?
0: Ja.
1: Hey, is wel veel hoor.
0: Is veel.
1: Dan heb je heel veel schade veroorzaakt.
0: Dan heeft ze heel veel schade veroorzaakt.
1: Dat is niet hè?
0: Ja.
1: Maar zo na, je betiwa het naar Barmaas ooit, ook haar maaik het naar Barmaas ooit.
0: Oh, want dan ligt het aan de moeders, hè?
1: Nou ja, het zou toch kunnen. Lerken, apen kikker pawee, maaibab ke pawee, ja toch?
0: Oh, maaibab ke pawee, ha, maaibab ke pawee, ja.
1: Dus kono bitiya etana Barmaas ooit je kareega, Barwa.
0: Ja.
1: 100,000 euro ke schade apen school pe.
0: Ja.
1: Dan hou ik mijn hart vast. Kijk, maar je wacht het naar Barmaas. Babu ook over hem naar wat je hebt. Babu wat...
0: Hoeft niet. Het hoeft niet aan de buitenspel. Ne?
1: Je weet dat vaders heel vaak buitenspel staan, toch?
0: Ja, ja. Eigenlijk mogen we niet zoveel zeggen. Want Hamlokje goed naar huis.
1: Wij moeten onze plek gewoon goed kennen.
0: Wij moeten onze plek kennen.
1: En die keten, dat is een hele keten.
0: Keten
1: en onderhand die keten zet jij leuk.
0: Ja. Hamlok overzicht bewaren. Als het maar goed gaat en zo. Hè? Maar sommige dingen dan moeten we ver van... moeten we niet ons mee bemoeien en zo.
1: Hey boy, het is toch wat, hè?
0: Ja, dus oké, dit was eigenlijk een beetje heavy onderwerp.
1: Dus er is nu een demograaf. Een hele bekende hoor, Jan Latten.
0: Demograaf kontje heen.
1: Demografiek over jaren.
0: Hoe kan demografiek kontje heen?
1: Bevolkingsopbouw. Ook erover wat jij gaat doen. Ja, heel vaak hoor. Ubolesunna, ik wil toch wel even de noodklok inluiden.
0: Ja.
1: Of luiden. Inluiden. Luiden in Nederland.
0: Ja.
1: Sommige dingen gaan te snel.
0: Ha.
1: Apart zwemmen, islamitische scholen, hoofddoek, bla bla bla.
0: Dus eigenlijk Ghandi Bajawi zei het, van Ghandiya Bajawi, van Soen Soen.
1: Ghandiya Bajawi gaat, van Thora rustig aan, het hoeft niet zo snel te gaan.
0: Ja.
1: Dus op zich valt er wat voor te zeggen. En aan de andere kant denk je van Sunna, als er grote groepen mensen zijn en die hebben behoefte aan bijvoorbeeld vrouwen die apart mogen zwemmen.
0: Ja.
1: Zeg maar wat, hè?
0: Ja.
1: Wat is daarop tegen dan?
0: Nee, niks op tegen. Ik vind het,
1: moet kunnen. Het past misschien niet in de witte westerse traditie. Mannen en vrouwen zwemmen door elkaar. Maar als die behoefte er is.
0: Ja.
1: Waarom zou je daar niet aan voldoen?
0: Ik zal
1: grensgevallen, hè? Je moet niet van alles een probleem maken.
0: Maar voor vele vrouwen is het ook misschien ook veiliger en prettiger dat ze allemaal vrouwen zijn, hè? Toch? Dat zou ook kunnen, toch? Dus waarom zou dat niet kunnen?
1: Natuurlijk. Dus daarom, als die behoefte er is. Hey, kijk, er zijn allerlei kwesties waarover je kunt nadenken, maar je moet wel genuanceerd blijven. Je kunt niet zeggen, ik kot iets naar Manila. Weet je, er zijn ook rijscholen bijvoorbeeld. Waar vrouwelijke instructrices, rijinstructrices, lesgeven.
0: Ha.
1: En daar gaan er vrouwen naartoe.
0: Ja.
1: Dus daar is kennelijk ook behoefte aan.
0: Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen hoor.
1: Jij en ik kunnen het raar vinden, Lloyd. Maar er zijn heel veel groepen mensen die dat prettig vinden. Dat een vrouwelijke instructrice hun rijles geeft.
0: Ja.
1: Ja toch? Ja. Hoezeker toch?
0: Ja.
1: Maar wacht even, bij fouilleren van mensen, visitatie.
0: Ja. Ik heb liever dat een vrouw mij vieert, hoor.
1: Jij zeker. Maar tot een morsuba, tethora, ze fysere.
0: Nee. Ik heb liever dat een vrouw mij even aanraakt. Nou, kijk, wat niet, ik heb mijn tjoerts uit. Nee, toch?
1: Nou, moeilijk.
0: Kijk, daarin zeg van, joh, dat doe ik best een harde arbeider, hè, ja.
1: Ja, maar mannen worden standaard gefouilleerd door mannen.
0: Ja.
1: Dus maak jij maar geen illusies. Maar mannen die vrouwen fouilleren, dat kan echt niet, hè?
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Dus daar zeggen we wel van, het kan niet, het mag niet. En bij sommige dingen zijn we heel verontwaardigd van, kijk, hoe je het doet. Als mensen zich prettiger bij voelen, ze doen geen vlieg kwaad.
0: Ja.
1: En die groep is groot

0: Kennelijk. Ha. Mag toch?
1: Ja,
0: mag toch?
1: Vind ik ook. Vind ik ook.
0: Kijk, had die gezeurde jaar.
1: Nee. He? Dus demografie, dat is niet moeilijk. Dat is niet graag. Misschien
0: nog. Boerwaai. Nee, maar hij zegt meer dingen. Hoor. Mooi. Heb jij een zwemdiploma toen jij niet poorde?
1: Nou, heb jij wel poorde, maar ik heb mijn zwemdiploma eigen. Dat heb ik
0: nee,
1: niet.
0: Daar kun je niet zwemmen.
1: En pan, je hebt wel ultrageilen en zo. En ik kan wel, hè? Ja, ik kan wel zwemmen hoor. Ik kan wel zwemmen, maar mijn zwemdiploma
0: eigen.
1: Maar toen kan hij niet leggen zwemdiploma. Zijn naam keer zwemmen. Ik kan geen zwembad heen. Kan hij zwemmen met welke? Parima, hè? Parimabad of zo.
0: Wacht even, hoe heet dat ding?
1: Ha, Parimabad, Paramaribo, Parimabad. Parima? Ah, Parima, hoor je. Ja, ik denk het, Parima.
0: Zo'n soort naam heeft dat, hoor.
1: Ik weet niet, hoor. Parimabad, denk ik.
0: Volgens mij wel.
1: Onze vaste panelleden kunnen erop reageren.
0: Maar ik kon niet zwemmen, hoor, in Suriname. Heel lang niet.
1: Ha.
0: En toen ben ik naar zo'n cursus gegaan in de zomer. Aan Missoen. In de grote vakantie.
1: Waar?
0: In Parimabad.
1: Parimabad, hè?
0: Dus dan kon je, ik weet niet, 10 jaar heb je achter elkaar. Dan moest je elke dag gaan.
1: Ja.
0: En dan kon je afsluiten met een diploma. Dus mijn diploma bij je. Maar, ik heb diploma A.
1: Ja.
0: Van Parima.
1: Parima. Dus je hebt alleen maar A. Zwemdiploma A. B, C, naar
0: nee,
1: te kunnen.
0: Nee.
1: Maar
0: nee.
1: A is meer dan voldoende. A is meer dan voldoende. Maar kijk eens, hoe waren die zwemlerares of zwemleraar naar jou toe?
0: Volgens mij waren ze oké. Het was een echtpaar. Nee, het was een echtpaar. En ze hadden een of ander zangcontest gewonnen toen. In Suriname.
1: Oké.
0: Doe nog gauw wat raak op. Zijn naam is Heiga van die zangcontesten, toch? Je had ik ben die namen kwijt, bang.
1: Ja.
0: Bovendien, dat begreep je erover, toch?
1: Met
0: maar
1: leeftijd.
0: Er was iets van Suri Pop of zoiets. Of
1: oh ja.
0: Koetjeraha in elk geval. Daar kon je je eigen liedjes inzenden en dan kon je winnen. En zij hadden dat jaar wel een nummer begonnen.
1: Oh, oké.
0: Dus en zij gaven les.
1: Zij gaven les. Nou ja, goed.
0: Was een koppeltje.
1: Ja, ik vraag me af, ik zeg hem keer.
0: Matapika, drape mi wango, drape mi wantang.
1: Oké.
0: Akoruna watrasse.
1: Ja.
0: Dat nummer.
1: Dat nummer hebben ze gezongen dus.
0: Dat nummer, leuk.
1: Oké. Nou ja, goed. Ik weet niet of het zwembad inderdaad Parima heeft. Maar ik denk dat het ook Parima heeft. Hamme Janaki Parima bad.
0: We kunnen het opzoeken, maar het is niet zo spannend.
1: Nee,
0: maar
1: we kunnen het opnemen met de partijen.
0: Toen pik je naar Nabit automatisch had jij.
1: Zeker.
0: Spanje met trouwens eigen noodweer, hè, Lloyd?
1: Alweer?
0: Ik heb het een keer meegemaakt aan de lijve.
1: Ja.
0: Toen zat ik in.
1: Wat heb je eigenlijk niet meegemaakt?
0: Ik heb veel meegemaakt.
1: Orkaan meemaken. Ben met het vliegtuig gegaan.
0: Inderdaad.
1: In Spanje heb je dit ook meegemaakt.
0: Ik heb dit echt meegemaakt in Spanje.
1: Ja.
0: Valencia.
1: Ja.
0: Een paar jaar terug hoor.
1: Ja.
0: En toen moesten we terugkomen. Gewoon hele grote hagels op de weg, hè?
1: Ja. Terwijl
0: ik dan garam raam op heb. Barka, ja. Je bent niet op het soortje van Kaabhelba. Dus 's ochtends vroeg reed ik naar luchthaven.
1: Ja.
0: Maar ja, de vlucht kon helemaal niet vertrekken. En de volgende dag was alles, na volgende dag, ooit dinoa later op de dag, sabdubgera. Een paar jaar terug is dit gebeurd.
1: Ja.
0: En vliegtuigen konden niet vertrekken, dus we stonden daar maar in die gate. Toen moesten we weer teruglopen.
1: Is toch wat, ja.
0: Echt waar, we hadden uren gestaan daar in de gate.
1: Ja.
0: Maar we konden niet het vliegtuig in, dus daarna moesten we weer teruglopen allemaal. Hup.
1: Ah, jeetje.
0: En dan moest je weer, ik weet niet hoeveel uren wachten. Amerijan Adhajun Bidgerao, je met je.
1: Ja.
0: Dus nu in Barcelona, voor de mensen die naar Barcelona willen gaan of naar Spanje.
1: Naja.
0: Thora se bachai kech, hè?
1: Ik heb dat doe je duchbari baat hier. Ronald Koeman ke duchbari baat hier. Ronald Koeman ke ouderd ook die hand hoge, minuutje hoge. Ze had kanker. Heel vervelend, heel naar hè, voor de familie Koeman. Maar hamlo ketrof se bhi kabele, usko ke duch me shamil hè. En Ben Saunders, die zanger die ooit gewonnen had, eerste zanger nog, kan hem heggen, programma ke. Voice?
0: Ja,
1: voice,
0: van zoiets. Een van die, ja.
1: Heeft hij zichzelf moordplegen kunnen? Het naar Jawan Lunda, hè, Ben Saunders.
0: Ik weet niet of hij zelfmoord heeft verpleegd. Dat weet ik niet, Lloyd. Ja. Toen parlikken hoepen.
1: Aan parlikken hoepen niet meer. Dus ja, had wat problemen en dergelijke. En oh. Is hij gewoon in die sloot wat met je elkaar aan panie met doopke margeemeren.
0: Kooi had Mihaya in San John Larega tegen de dood.
1: Ja.
0: Om nog een paar jaartjes bij te krijgen.
1: Zoals die vrouw van Ronald Koeman waarschijnlijk. Ja.
0: Or koi koi admi hai ga jona pan jivan apne eindig karega. Dus ja, het is soche ke baad ba, duk ke baad ba. Inderdaad, Lloyd.
1: Ja, nee,
0: kijk,
1: duk ke baad.
0: Die vrouw van de echtgenote van Ronald Koeman, 65 is ze geworden.
1: Ja.
0: Volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik heb het niet paraat helemaal, maar zij had borstkanker, heel lang al. En dat bleek dus niet opgelost te kunnen worden. Ham hardam soitre borstkanker kun je vrij goed oplossen. Maar het kwam elke keer terug, kennelijk.
1: Nee, het komt altijd weer terug, ja.
0: Dus dat ding is een... moeten daar niet lichtzinnig over doen.
1: Nee, Lloyd. Bood vervelend, denk ik het wel.
0: En niet denken omdat de heer Hovega dat het dan normaal is. Nou, het is niet normaal.
1: Nee.
0: Het is niet leuk voor degene die het overkomt. Dus ja, we doen daar soms een beetje te makkelijk over. Te luchtig over.
1: Nederland is gezakt op de lijst van Global Gender Gap Index. We zijn van de... welke plaatsen stonden we eerst op?
0: Boy, Lloyd, toen is een bericht aan met de week.
1: 28e naar 46. Hoe is het zo slecht gesteld met Nederland?
0: Ik zou het echt niet weten. Ham na Chakali, ham Kushna Janila. Ik kom geheel onvoorbereid hier naartoe. En jij begint over feitjes. En Ben Saunders. En de Emino Sabi. Ik weet het niet. Hamme algemene chitupoch. Dat gaan we thuisen. Maar hele specifieke dingen zoals dit. Ik weet niet wat er is gebeurd.
1: Nee, oké.
0: Okay, nou, dus als jij het weet, mag jij het vertellen.
1: Nou ja, er wordt niet echt uitgebreid iets over geschreven van waardoor het allemaal komt. Maar dan hebben we het wel een andere keer wel erover, hè? Toch?
0: Naman, kijk.
1: Oh, als je het hier op toe betaal ik je kontje, lekker toe hele waard. Ja, bij haast.
0: Nee, helemaal niks. Maar wat niks. Je wel moet weten, je wel moet weten.
1: Ha.
0: Kijk, Tweede Kamer met onderhandelen, vanwege Aadjbiaan komende dagen, is het zo. Hè, dat er een discussie wordt gevoerd daar. Dus dat proberen partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan soms, elkaar niet mogen. Personen die elkaar niet mogen ook, moeten deals gaan maken voor de camera. Dat gaat toch nooit werken, Lloyd?
1: Nee, dat gaat nooit werken natuurlijk. Hè?
0: Dus Tubhulja, al die mensen die denken nu van, hey, abego deal hoja, ja, nee. Als er deals komen, zal dat achter de gesloten deuren gemaakt worden. En zeker niet voor de bühne, zeker niet voor de camera. Want niemand gaat voor de camera een millimeter bewegen. Dus de komende dagen, het is een poppenkast, het is één grote show. Mensen nemen elkaar de maat. Links zeg maar, gaan naar links, rechts bollen rechts. Het is nooit goed, zeker als je in de oppositie bent. En de coalitie die struikelt ook over elkaar. En ze kiezen maar niet, hè, Lloyd.
1: Ja.
0: Ze kiezen niet. En regeren is wel iets van kiezen. Je moet wel een koers kiezen.
1: Ja.
0: Je moet wel weten, ga ik naar...
1: Links of rechts?
0: Berlijn rijden, of ga ik naar Parijs rijden, of ga ik naar Londen rijden.
1: Ja.
0: Maar als je niet kiest, dan ga je nergens naartoe bij je.
1: Nee, hoe te heggen. Maar wat
0: dus je
1: denk
0: moet wel een keuze maken van welke kant willen we opgaan als land.
1: Maar,
0: En dat gebeurt niet, omdat D66 en CDA iets anders willen dan VVD.
1: Ja.
0: En ze zitten wel met een minderheid in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer.
1: Ha.
0: Dus ja, politiek is politiek. Het is heel makkelijk te begrijpen. En het is soms ondoorgrondelijk. Maar ik verwacht dat eind van het jaar het doek valt.
1: Want het gaat heel erg moeilijk. Maar je verwacht niet dat een minderheidskabinet waar rechtspartijen staat door Jijga om hun plannen...
0: Hoi zakee, dat ze naar links of rechts uitwijken. Hoi zakee,
1: ja.
0: Als hij geen keuze maakt, is het zeker een doodlopend spoor. Dus hij zal, als hij door wil blijven gaan, Rob Jetten... Dan zal hij een keuze moeten maken, of links of rechts. Maar als hij over rechts gaat, heeft hij nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk... Technisch gezien, hè, zou je zeggen, hij moet voor links kiezen. Maar dan gaat VVD problemen maken.
1: Ja.
0: Dan gaat VVD zeggen van zo, nou, we gaan over links. Nee, wil ik niet.
1: Nee.
0: Laat de regering maar verklappen.
1: Ja.
0: Dus je hebt sowieso een probleem. Barka probleem.
1: Ah, Ai boy.
0: Maar dat is toch leuk?
1: Ja, maar misschien kunnen wij dat oplossen voor ze aan het. Ja, maar lekker belken, ik denk kunnen dat
0: die problemen kunnen oplossen. Wij zijn altijd bereid om met raad en daad erin te springen voor ons vaderland.
1: Voor ons vaderland. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus dat ding vind ik wreed. Dit bericht vind ik wreed.
1: Kon bericht wel heen?
0: Er is een mevrouw. Ik ga kebabat. Ja, Sliedrecht.
1: Ja.
0: Sliedrecht. Sliedrecht is bij Rotterdam, toch?
1: Ja.
0: Ja. Een mevrouw van 69. Ook een naam heet Esther.
1: Ha. Esther.
0: Esther zat in een verpleeghuis.
1: Ja.
0: En Esther was hulpbehoevend. Want daarom zit ze in een verpleeghuis.
1: Ja, natuurlijk.
0: Op 69-jarige leeftijd. Abdekje zo ne walo. Ab mooi se zo niet, Esther ke parwaar jon raha, in afval ko betwa, kenlik vaak na jaat raha. O apa maike dekhe, aur dusar parwaar bhi na.
1: Bechari.
0: Okay. Is al heel triest, hè?
1: Ja.
0: Chahe jaise utur mai haiga, of koi haiga.
1: Tuurlijk.
0: O chahe, se leed wel aan schizofrenie. Dus ze herkende mensen niet. Ze was een beetje hersenbloeding, paisra, bechari. Dus ze was niet helder.
1: Ja.
0: En ze deed rare dingen, maar dat wil niet zeggen dat je moeder niet gaat opzoeken, toch?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Chahi jaise, tormaiba.
1: Toke dunia pelai zega en dan laat je moeder in de steek. Kan niet.
0: Maar
1: hè?
0: Kennelijk gingen ze niet. Maar het verpleeghuis, daarvan verwacht je wel dat zij alle bewoners goed in de gaten houden.
1: Ah.
0: Minimaal 2 keer per dag hoor je contact te hebben met elke bewoner. Dat zijn gewoon richtlijnen volgens mij die er zijn. En alle verpleeghuizen zullen een klein beetje een iets andere richtlijn hebben. Maar laten we ervan uitgaan dat je 2 keer per dag contact moet hebben.
1: Ja.
0: Dus 2 keer per dag kun je merken. Koi haiga ki na haiga.
1: Ha.
0: Nu hebben ze dat nagelaten. Parwaar binagel. Je verpleeghuis met kamkere ohusap nagel. En ze constateerden wel dat die mevrouw al 12 dagen niet verscheen.
1: Arre?
0: Maar niemand is een kijkje gaan nemen. Pas toen ze dus een hele opvallende, vreemde geur gingen ruiken in de gang, toen zijn ze gaan kijken van, hé, daar is een geur,
1: maar Anand, dat kan toch niet? Ik bedoel, dus, ze woont daar en mensen die moeten toch elke dag checken van, hé, weet je, dat soort dingen.
0: Maar dat probeer ik uit te leggen. In Nederland, bij jou, dus na i huizen Asiana mee, het heeft niks met Suriname te maken. Dat is gewoon in Nederland, dat rijke Nederland.
1: Ja.
0: De lijkschouwer heeft gezegd dat die vrouw 5 tot 12 dagen dood heeft gelegen daar op de grond.
1: Dit kan toch niet? Dit kan toch niet?
0: Na kaprapa in Isra Auratia, braaksel naast haar, helemaal naakt was ze op de grond.
1: Dit is, ja.
0: In Nederland, 5 tot 12 dagen.
1: Na hoe is ik een keer paardje roos, ja, baren roos, kooi nou, oké, ja, ik dik is niet eens kunnen lurken. Maar ja, het ergste is, die John en de Mien, wat dik behalker, die hebben er ook niet eens opgemerkt. Dat vind ik echt.
0: Zo is het. Er is gewoon een zorgplicht. Want ja. Zuna, je bent in een verpleeghuis. Waarom ben je in een verpleeghuis?
1: Ja.
0: Je verwacht gewoon normale zorg.
1: Ja.
0: Kinderen kunnen het misschien niet aan, om wat voor reden dan ook. Hoi sakega. Je partner kan het niet aan, hoi sakega. Maar utor kaam haiga, je wordt ervoor betaald.
1: Ja. Je wou het doek
0: en dan moet je dat gewoon doen. Dus. Isabcic, John, ja. John Cic, hoe we in Nederland met denk je van, kan je ze hoi sakega?
1: Het is weer een boodschap aan iedereen. Je hebt hier dit net zo'n wallo hega. Door mij, bab hega, ik wil te huis me hega. Ga ze vaker opzoeken. Als je tijd hebt, direct. Na een soortje keer, bihanja. En dan komt er weer niet niks van. Maar ga wel vaak je vader, moeder opzoeken. Want heel dan heb je Jonaker, heet je wel, weet je. En het klopt ook. Deze Ibetoanaker is op een maaike, zei ik, dik is. Na de geile dik. Zo zijn er veel mensen die dat ook niet doen. Hè? Maar waar ik het harde weg ga te huis, of een beetje short weg, ja. Hey.
0: Maar hoe doe ik dat? We kennen die gevallen, Lloyd. Kan kon je bolien?
1: Ja.
0: Maar agar hoi ze ketu thora khelker bhi, ook op hun. Ook al zijn ze dus niet meer helemaal helder.
1: Ja.
0: Chahe u toch herken kare, na herken karega. Ook er matlab na he ki tu na ja.
1: Ja.
0: Dus ja. Maar ja, rakam chich hovega, Lloyd.
1: Ja.
0: Ego or baat hum toke batai.
1: Ha, tu betaal, betaal, tu dana, dan betaal.
0: Dat is wel heel raar, hoor.
1: Ja.
0: Ego verdachter, ha.
1: Ha.
0: Hij mocht bellen met de politietelefoon uit de cel.
1: Weet je wat hij heeft gedaan? Dat kan allemaal in Nederland natuurlijk.
0: In Nederland mag je bellen, toch?
1: Dan krijg je zo'n telefoon.
0: Ja, dan krijg je zo'n telefoon.
1: Maar hij gaf de telefoon gewoon niet terug.
0: Ja. Hij gaf de telefoon gewoon niet terug.
1: Dat is gewoon,
0: in tegenstelling tot die verpleegkundige.
1: Maar wacht even.
0: Mijn toestel is nog daar.
1: Ja.
0: Hè? Waarmee hij mocht bellen.
1: Ja.
0: Dus ze gaan er naartoe. Ze zeggen, meneer, waar is het toestel? Ze konden het nergens vinden. Die man had het in zijn achterste gestopt.
1: Nee. Ik nahuis een keer aan het.
0: En
1: dat
0: kon
1: kan
0: niet meer uitkomen. Het kon
1: dat
0: er
1: ding
0: niet meer
1: past
0: uitkomen.
1: Toch niet erin, zo'n ding?
0: Nou ja, ik mino sabia. Dus 15 centimeter in telefoon.
1: Dit is
0: dus toen hebben ze een soort van Venlo, voor de mensen die denken, is een beetje weg.
1: Toen hebben ze mee moeten nemen naar het ziekenhuis. En het is operatief.
0: Die BRICS-landen zijn trouwens bij elkaar gekomen, toch?
1: BRICS-landen, daar zit Brazilië in, India in, Rusland in, China.
0: Brazilië, Rusland, India, Zuid-Afrika. Maar ook Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten.
1: Maar ze zijn bij elkaar gekomen voor wat?
0: Nou ja, ze proberen een groep landen bij elkaar. Het bestaat al een hele poos hoor. Maar die BRICS wordt steeds belangrijker.
1: Ja.
0: En het Westen en Amerika, die vinden dat best wel irritant dus. Hè?
1: Ja.
0: Want dat is weer uitgebreid met Egypte, Ethiopië, Indonesië. Het zijn allemaal bijgekomen.
1: Maar wat kunnen zij doen? Wat voor macht kunnen ze hebben? Wat kunnen ze doen om het Westen, zoals Europa of Amerika, dwars te liggen?
0: Nou, dat niet per se. Maar het is wel een samenwerkingsverband, toch?
1: Ja.
0: Dus je hebt ook Wit-Rusland erin, Bolivia, Kazachstan. Aan die landen denk je niet.
1: Ah.
0: Maar die zijn er ook nog, hè? Cuba, Maleisië, Nigeria, Thailand, Oeganda, Oezbekistan.
1: Maar ze kunnen dan wel samenwerken. Bepaalde dingen kunnen ze samen doen.
0: Aha. Nee, maar als je partnerlanden bent, als je met elkaar afspreekt van zo'n land, dan kun je conflicten oplossen met elkaar. China en India hebben bijvoorbeeld al heel lang een conflict in de grensstreek.
1: Ja.
0: Maar in plaats van dat het escaleert, kun je toch praten die dingen oplossen.
1: Ja, ja.
0: En dan zie je Modi met Xi Jinping.
1: Xi Jinping.
0: En hoe heet die andere man van Rusland?
1: Poetin.
0: En dan zie je ze flink lachen met elkaar. Hey, natuurlijk, ik want this one get you Jariga van Ikahuega. Dus ze zijn bezig. De Kalinga trouwens, Europese Unie, Kejun Haiga, Ursula.
1: Ursula
0: Bolisba van Sunna, we willen associate partner, dus geassocieerd partner, geen echte directe partner, van Canada maken, van EU.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een nieuw ding, wat ze nu plotseling gevonden hebben.
1: Ja, maar meneer Trump is wel boos daarover. Hè? Meneer Trump, als je toetrunt in Korea, dan willen we geen zaken meer met Europa gaan doen.
0: Ja, maar juist Trump heeft ervoor gezorgd dat dit soort dingen gebeuren. Hij maakt ruzie met iedereen. En met Europa en met de Europese Unie, maar ook met Canada.
1: Ja.
0: Hij wil Canada inlijven, Ubole van Sunna. Het is gewoon staat van Amerika eigenlijk. Ikontamasaba hoort gewoon bij Amerika.
1: Yeah.
0: Ja, hij verandert die leeknamen zomaar. Dus het staat allemaal kwaad bloed. Dus Canada is nu aan het zoeken, partnerships toch?
1: Ja.
0: Kijk, kan ik nou een partner mil? Ja, Europa biedt collega partners. Want die oude wereldorde, die hadden niet bolega, weet je. John Pahilera, met NAVO en NATO en dat soort dingen. Dat gaat allemaal gereshuffeld worden nu.
1: Ja.
0: Want er komen nieuwe partijen die belangrijk worden. En Amerika laat het een beetje afweten.
1: Anand, ik ben je heel even kwijt. Je bent er weer, denk ik. Ik ben er weer. Je bent er weer, Anand. Hallo.
0: Kya hota hai?
1: Ja, ja, ja. Tot kom telefoon als ik weer spier hinder krijg.
0: Ye kya hota hai dan?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, was, je was met je betoog verder. Huh?
0: Nee, ik weet niet waar ik ben gebleven.
1: Ja, ja.
0: Hamda niet kan hantelen, zo'n lekker hantelen.
1: Canada, wel als je het wel wordt, dus dat...
0: Ik weet niet wat er gebeurt, hoor, Lloyd, maar de verbinding is...
1: Het klein stukje, het laatste stukje zijn we kwijt, maar voor de rest... wat je toen betaalde, ik keer Trump kakker door Trump, wil Canada associated partner worden van de Europese Unie. Dat gaat gebeuren.
0: Nou ja, je drijft partijen in elkaars armen.
1: Ja.
0: En dus je kunt eigenlijk niet een betere motor hebben voor dit soort samenwerkingen dan Amerika.
1: Ja.
0: Want die gekke Trump, die maakt dit soort dingen mogelijk. Ah. Dat mensen na gaan denken.
1: Ja. Nou ja, die Trump, ja. Nou ja, goed. Ja. Kabel, jij ook erbij. Maar
0: waar is mijn koffie? Meneer, mag een bier? Koffie aan?
1: Ja, koffie aan weg. Ja, die sleurmoment. Hamst, zie ik kon een jaar bij benauwd hebben. Maar ja, ik zie het ook inderdaad niet. Maar
0: misschien dat ding echt heel slecht. Nee, hoor. Mensen luisteren naar koffie en chai.
1: Koffie en chai.
0: Daarvoor, voor dat gesleur.
1: Gesleur voor
0: je. En dan gaat... Dat een boycott kan je ook onderdelen, wat ik het hoor. Het mooiste onderdeel op nationale radio.
1: Ja.
0: Ook een boel is zo'n ibatia hem radio pb ibatia.
1: Ook er bij jou.
0: Na, abbe ubatia batia koi. Maar daarvoor iets anders.
1: Ha, bol.
0: Dus ik sprak net een vriend van me.
1: Ha.
0: De ook er ouderd vriendin. Toch? Ja. Ik ga doen over hem nog kabina batia ila na sochi.
1: Toen op een vriend ze batia die ook er ouderd ke vriendin ke baren.
0: Ook er ouderd ke baren me.
1: Ook ouderd. Oké. Ha.
0: Maar waar ging het om? Over een onderwerp wat mannen eigenlijk helemaal niet bezighoudt. Althans, ik weet het niet. We denken niet over na. Dus we hebben het over borstkanker gehad, toch?
1: Ja.
0: Maar weet je dat sommige vrouwen ook last hebben van te grote borsten?
1: Oh.
0: Waardoor hun rugpijn gaat doen.
1: Waardoor
0: alles te veel naar voren hangt.
1: Ja.
0: En die mensen hebben er echt zwaar last
1: van.
0: Nee,
1: die hebben er heel veel last van. Maar wat?
0: Dus deze mevrouw moest operatief nu, toch?
1: Ja.
0: Een verkleining krijgen.
1: Ah. En dan,
0: we staan er niet bij stil, hè, bij dit soort dingetjes.
1: Nee, maar ik kan er wel... Ik begrijp het wel, ja.
0: Is het gewoon biohoewega dus, dat je nooit?
1: Nee, ja.
0: En dan kun je wel zeggen van, ja, je kunt er zelf wat aan doen, maar kennelijk niet.
1: Nee, maar ja.
0: Kennelijk kun je er niet zelf wat aan doen.
1: Nee, maar ja, als je grote borsten hebt, dan moet je dat dragen. En die vrouwen hebben meestal daar last van. Heel veel rugpijn.
0: Ja, ik weet niet hoeveel kilo's je extra hebt, weet je. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik werd er net mee geconfronteerd. Dan denk je, oh ja.
1: Nou.
0: Is dat iets biohoewega?
1: Ah, maar hoe zit dat om Janet hier? Het is niet nieuws voor mij.
0: Nee, ik heb ervaring met je zeggen.
1: Ja, nee, het is wel zo. Het is, ja, ik lach erom, maar het is wel zo. Het is wel heel een barca-probleem voor de vrouwen met grote borsten natuurlijk. Ja, ik kan er operatief.
0: Gaat continu mis bij mij, hoor.
1: Nee, maar wij horen je wel, hoor. Ik weet niet wat er misgaat bij jou, maar wij horen je wel.
0: Dan is het toch mijn vervelende koptelefoon.
1: Ja.
0: Krak, krok, krik, krak, krok, krik, krak.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, voor die vrouwen is wel je enige cheese, hey, operatief. Kun je het laten verkleinen en dan hopelijk ben je dan van het probleem af.
0: Ik moet even kijken wat er met mijn koptelefoon weer is. Maar heeft al die dagen goed gewerkt, Lloyd?
1: Ja, dan ik heb hele koetje wel even te
0: koken. Weer het, hè, man?
1: Ja, ja. Doe ze hier namens de bestelkertie.
0: Kom.
1: Ja, en nu, ja.
0: Toen had mij wel Sunega mooi, toch?
1: Hij had ook wel mooi, Sunila.
0: Maar hij had niet een Sunila mooi, dus. Dus dat had maar koptelefoon. Maar heb hier koetje gerbala.
1: Het
0: is nou een koptelefoon. Je kunt liever een paar van eentje nemen van een paar.
1: Hamboli, toch? Als je China zegt, bestel ik er de kaartgo. Dan heb je ook misschien iets wat werkt. Oké.
0: Beweer je dat die Chinese dingen beter werken?
1: Nou ja, dat ook weer niet. Maar ja, dan heb je wel... Nou ja. Maar goed.
0: Oké.
1: Maar hoe ordent je je problemen? Doe je het niet, toch?
0: Nou ja, is toch een probleem ook, hè?
1: Ja, het is zeker een probleem.
0: Dus als je sap kooi, kijk, kus naar kus, hij gaat. Ja, trouwens. हम गली दतरा लगे मेत करवेली अपन कैसे बोलेगा al die waardes kun je toch laten meten?
1: Ja.
0: Vitamine, ha, IU.
1: Suikerwaarde, wagera, wagera, dat soort dingen. Ja.
0: Ai. Cholesterol. Dat er wel met belker. Dat er wel met belker is. Ja. Sab chij wan ekdam perfect bat hoor. Hoe voel je je?
1: Ha.
0: Hem wil je ooit zien voel kunnen deze erdappen, man. Maar ik weet niet of het perfect is dan.
1: Ja.
0: Dus wat ik wil zeggen eigenlijk daarmee, laat je waardes controleren.
1: Ja.
0: Zo nu wel hoor.
1: Ja.
0: Laat af en toe even controleren of je, wat doe je?
1: Door suiker, door cholesterolgehalte, dat soort dingen kan je laten opmeten. En ja, bloeddruk, wagera. Is dat je een kabel? Dan weet je ook wat de staat van jouw lichaam is, toch?
0: Aha, dus he? IJzer, wie checkt er wat je...
1: IJzer, wat?
0: हमने नहीं हा बे और का नहीं काम कौन कौन चीज सब अनक्रॉइज कर धड़िए सारे के
1: हाँ
0: एगो लव फॉर्मुलर मांगिए बस अपने अनक्रॉइज कर दिए सब
1: सब चीजों हमारे तू चेक कर आज
0: Maar, is toch wat,
1: ja, maar kost zoiets wat? Ik bedoel,
0: het is allemaal gratis, toch? Allemaal een inbegrepen.
1: Oké, dus dan kan je één keer per jaar.
0: Genoeg, leuk.
1: En doe je één keer per jaar of zo?
0: Nou, het plan is nu dat ik het elk half jaar ga doen.
1: Elk half jaar?
0: Op leeftijd waar Jahia, toch? Dus dan krijg je dat advies van meneer. Is het niet verstandig dat we halfjaarlijks... dat best, joh.
1: Ja.
0: Zo, nou, je moet even ernaartoe. Ze prikken eventjes. Het is echt een werk van niks. Dus ik doe me dit met hoi gejaar, Chijwa. Kijk nou mooi deze.
1: Nee, natuurlijk. En dan als je die mogelijkheid hebt, moet je zeker gebruik van maken.
0: Maar iedereen heeft die mogelijkheid. Ha, ja. Dus alleen we maken er geen gebruik van. Dus, wees niet zo lui. Word zeker. Actief. Ga een afspraak maken.
1: Direct.
0: Bolde toe mangen, je hebt een sapkoen checker waar we
1: Hamala jana ki ham moi baati ki na baati ki hama machiniya moi kama ki na kama hoy.
0: Da tarwa hamme bata iski sab moi hai ga yaar. Hamme chahiye okay batawe ke ki na ek full well lekker of niet lekker. De dokter vertelt aan mij van meneer, alles zit er helemaal tip top.
1: Alles is tip top, dus je kan even een half jaar vooruit, hè?
0: Zoiets, hè?
1: Ja.
0: Dus die bia, hè?
1: Bia wat?
0: Over die bia, dus gisteren sprak ik met
1: Sudhir. Ja.
0: En Hamna, oh ja, ik weet wel wat de reden was, want hij had een bia in de familie.
1: Ha.
0: Dus ik vroeg hem of het de ouderwetse bia was of niet. Nou ja, dus dan ga je helemaal los, toch? Dan ga je praten over. Pahileke bia kan je zeggen, isaitke bia. Ego nota.
1: Ja.
0: Pahileke nota toch een kjalo je looit.
1: Ja.
0: Heer din kebaat, zijn naam kebaat, laten we daar beginnen.
1: Ja.
0: Maar later ook in Nederland. Ja. Kwam je als familie bij elkaar, of vriendengroep, of kennissengroep.
1: Ja.
0: Iedereen herkent het wel. En dan ging je samen kohora snijden. Aloo chillen.
1: Ja.
0: Super gezellig was dat.
1: Ja.
0: He?
1: Was heel gezellig, ja.
0: Alleen je had wel mensen nodig die dat wilden doen. Anders stond je er alleen voor.
1: Ja.
0: Maar het systeem werkte wel.
1: Ha.
0: Mensen gingen elkaar helpen.
1: Ja.
0: Dus pahile aise hovatra. Dus mannen gingen dan bij elkaar zitten. Die vrouwen deden andere dingen vaak. En mannen gingen dan schillen. Was super leuk, echt waar.
1: Zeker.
0: Die mensen die dat meegemaakt hebben, jullie hebben echt een gouden tijd meegemaakt.
1: Zeker.
0: Ooi met Tori, hoewee,
1: het was een happening. Een haptabharse. Maar je bent begonnen meteen met eten, maar pijnlijk tintia bijna wat aan toch?
0: Ah, tintia. Tintia
1: en dan versieren en dan...
0: Oh, echt dan kan je met frigipapier dat versieren. Maar die Maro bijvoorbeeld, hè?
1: Hey.
0: Die Maro wordt nu gehuurd, toch? Altijd, bijna altijd. Maar pahile hem ook maro banawat rehli.
1: Ja.
0: Tam maro banawe ke baad maro hilawat rehli hem ook einde pe bhi. Dus al die dingen werden er afgehaald. En die nou, John Allah barati logan, die namen die spullen ook mee deels. Als versiering.
1: Ja.
0: Dus tegenwoordig gebeurt dat allemaal niet, hè, Lord?
1: Nee, ja.
0: Want die maro wordt gehuurd om een kontje toe hielen je. Symbolisch wordt er gehilawe.
1: Nee. Maar ja, we leven ook in een andere tijd, hè. Dus pijnlijk doet ze jamana raha. Doet ze jamana hega.
0: Dus tegenwoordig het gemak dient de mens. Je hebt een cateringbedrijf die je inschakelt.
1: Ja.
0: Die komt daar. Je hebt geen enkele babaal. Alles is geregeld.
1: Sabtje, doet ze koiker, hè. En jij hoeft alleen maar naar de kapper te gaan. Op een nagel. Een mooi kaprakinseke en dan kom je gewoon feesten. Want dat is wat gebeurt.
0: Mousi, Pua, Nani, Aji, die gaan tegenwoordig maar één ding, hè, Lloyd. ze zijn 3 maanden bezig met kon kaprapahina be. En ze zijn 3 maanden bezig, kan je zeggen, barwa
1: maar. Maar barwa is belangrijk.
0: Maar niemand denkt meer, kan je zeggen, barabanakhoi, kan je zeggen, roti
1: belakhoi.
0: Nee, we hebben andere zorgen gekregen.
1: Ja.
0: Dus die zorgen zijn niet minder geworden, maar zijn andere
1: luxe,
0: zorgen
1: luxe
0: geworden.
1: Zorgen geworden. Hè?
0: Ai boy, het is allemaal veranderd. Hè,
1: ja, ja, ja. Maar ja.
0: Maar vroeger kwam abitalik hobega toras, hè?
1: Ja.
0: Maar het gaat wel minder worden. Vroeger, kan je zo wat raad, Dulha Parchatriem, toch?
1: Ah,
0: nee, Sapre, Dulha Sapre.
1: Dulha Sapre, en dan heb je Nachania.
0: Abbe Hovega,
1: gelukkig.
0: Maar dire, hoe denk je, kamti hojaiga, loi?
1: Ja.
0: Dus die dingen zijn juist leuk om mee te maken.
1: Zeker.
0: Baraat, ai, toeter, kan je jahan, namag, toeter, kan ik gewoon toeter, hojaiga, pup.
1: Dus, ja.
0: Ja, dat maakte het wel heel mooi, vond ik.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is het gewoon, er is een dansfeest.
1: Ja, ja.
0: Een soort receptie noemen ze dat dan.
1: Ja, ja.
0: Dan komt er een band en dan wordt er gedanst en klaar.
1: Ja, het is meer feesten, hè?
0: Het is wel leuk. Dat wil ik niet leuk, hè. Carrière, vooral carrière, zo niet.
1: Ja.
0: Maar het is niet meer vergelijkbaar met hoe het vroeger was.
1: Nee, ik kom boena. Maar doe la partje, je bent ook hoor, toch?
0: Ja, Behovega, Jabarat, AW wel.
1: Ja, maar om dat ding te maken, een lolina of zoiets, dat maken ze toch wel nog steeds? Of ook een cabaret kino in een gekompe?
0: Nee. De Dulha Parchaiga, dan maken ze dat wel. Maar meestal heb je nou toch?
1: Nauwa.
0: Dus die nou bereidt het voor. Dus Behovega, Nabolila, Nahovega, maar steeds Kamti Hovega.
1: Ja.
0: Alleen de vorm die we vroeger hadden, die saamhorigheid.
1: Nee, dat is voorbij.
0: Samen met elkaar oplossen.
1: Iets, helemaal voorbij.
0: Dat is echt vervlogen tijden.
1: Ha.
0: Ook Kabina Lord Kaiga, biertje.
1: En nu het koffiemoment.
0: Oh ja.
1: Toch?
0: Ja, Lloyd. Ja, wacht.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja. Het was een hele lange loop. Je hebt er heel lang op gewacht op die koffie.
0: Jew met Jew.
1: Ja. Jew met 19 september, dan is het zover. The Greatest Voices of Bollywood met Ayaan Mukherjee, Maus Milberoy, Shekhar Kumar. En we hebben natuurlijk ook Nizam Wagidzijn, Boyke Datadien. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar. De heer Nahega, doe op Nintakli op meervaart.nl. Dus
0: Toetakelen.
1: En heb jij een stadspas? Mensen, heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar per stadspas €3,50. En ik kan go kursi baki regen. Maar voor de rest is het in een barrelhega. Er zijn nog wat plekken beschikbaar. Doe op Nintakli. Kom met familie 19 september. Zaterdagavond in de Meervaart. Het wordt een mooie, prachtige avond. Toch, Janen?
0: Ja, zo is het. Ik zie dat Shekhar Kumar, die heeft me net een bericht gestuurd. Toen maar zoenen.
1: Ha, bol. Direct zoenen.
0: Wacht even.
1: Dan hoorden mensen meteen Kikon bericht. Partij. Hopelijk is het wel een nette bericht, hè? Toen kun je partij zeggen.
2: Hi, hello. Namaste, Shastriyakaal. Assalamu alaikum. Mijn hoe Shekhar Kumar. Aanstaande zaterdag 19 september. Meervaart, Amsterdam. Greatest Voice of Bollywood. Ik ben ook daar. Mij bij wapen hoe. Bhaiyo. Apne jitne bhi family hai, dost hai. Jitne bhi jo bhi hai, aap unko leke aaiye aur suniye. Ye program bahut hi alag hai. Kyunki Ujala jab bhi program karta hai, to usme kuch na kuch alag hi kuch rehta hai. To main aapke samne ek mukhda sunaunga aapko. Aapko please telephone karke भाई आनंद को बताना है कि कौन से सिंगर ने इसको गाया था सुनिए

0: ये आपको बताना है भाई आनंद को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम
1: वालेकुम। नाउ hey, Anand.
2: Ik weet niet wat hij maar gezongen heeft.
1: Ik weet ook niet wat hij gezongen heeft. Maar mensen, vertellen jullie ons via 020-363-0808. Dus 020-363-0808. Kon Ghana, welk couplet van
2: Kon Ghana? Shekhar
1: Kumar Guys. Ik weet het niet hoor.
2: Ik ook niet hoor. Ham Kabina zo'n liedje, Jwaier.
1: Ham Kabina zo'n liedje. Malum, hé, nee. Ik zou het niet weten. Maar het wordt een mooie avond met Mumbai Beach, zaterdagavond. Dus toen een keer oude pariga, denk ik, pariga, zoen ik pariga. En je zit lekker op een mooi koersje toe bij je. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Konja ga bakken hier. Maar het is bijna uitverkocht.
2: Toekijker fan, Bate, Lloyd.
1: Ham Bati fan eigenlijk van Shekhar Kumar. Shekhar Kumar en niet aan wakker te zijn.
2: Hoe doe je ook even zo'n bad, hè?
1: Okay, en Mousmi ook, hoor. Mousmi ook, hoor. Dus, maar deze twee vind ik... met name Shekhar Kumar, om Shekhar Kumar op gawe hega. Hoe na taken het tekst weg, of wat dan ook. Hoe na iPad betaken het tekst. Hoe gewoon uit het hoofd gaan. Of wie ga ik heb hier naadje. Dus die man is ook een performer, hè?
2: Zo is dat. Maar weet je wie ook een entertainer is?
1: Hakon Hege.
2: Ayan Mukherjee.
1: Ik heb hem nog nooit meegemaakt, dus dat gaan we zaterdag
2: dus
1: meemaken.
2: Daarom, mensen moeten dat komen meemaken. Die man is echt een entertainer. Jongeman. India Seba. De manier waarop hij een show geeft, is echt om te smullen.
1: Ja?
2: Super leuk, super gaaf. En Boyke natuurlijk, Boyte Datadin. Ik dacht serieus, hoe gaan we gaan boyken? Ik dacht, de keer gaan ze.
1: Maar hoe gaan we gaan boyken?
2: Maar hoe gaan we gaan boyken? En natuurlijk Mousmi en Shekhar en Nizam. Nou, het wordt geweldig, Lloyd.
1: Ja.
2: Dus trouwens, ik wil berichten met Mila Lega.
1: Kom, bericht ook in Mila
2: Lega. Pak erbij, hoor.
1: Pak erbij.
2: Ik wil Yonkie. Ik wil Yonkie, bolletje.
1: Ja, Yonkie.
2: Liedjes bij Yonkie.
1: Ja.
2: Maar de jonge vrouwen kunnen geen roti maken. Ze kunnen geen barra maken en ze willen het ook niet. Dus die ouders zijn verplogen.
1: Nee, maar dan is het een probleem. Het probleem is de ouders. Die hebben het niet overgedragen. Nazi kele baart op een lurkenke van zoen. Toen een keertje henga, zie ik een roti banaken, barra banaken.
2: Het probleem ligt bij de vrouwen. Punt.
1: Oh!
2: Is dat iets ouderd gehad met haar?
1: Ouderd gehad. Hamlo gehad met haar. Als die vrouwen dat niet gedaan hebben, ja.
2: Mannen kunnen alleen maar praten. Ze kunnen niks.
1: Nee, dus vrouwen...
2: Ouderd logen hardam samharis basabia. Die vrouwen willen dat niet meer.
1: Ja.
2: En ze kunnen het ook niet meer.
1: Ja.
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen nog roti maken, Lloyd?
1: Bahut kamti. En ik vind het jammer, hoor. Want,
2: hoeveel jonge vrouwen kunnen bara maken?
1: Ik zoek juist een vrouw die lekkere bara en roti kan maken. Maar kamt...
2: Hamme hai go tor khati. Machina ke ba wel bichari.
1: Dus vrouwen, wie de schoen past, trek hem aan. Dus trek het je zeker aan. Ki tulong napen, larken kies ik helemaal roti banaken, bar banaken.
2: Tulong is schuldba.
1: Anon, dankjewel. Dankjewel. Ja, de kaap is toen heen. Coffee chai middagshow. Met Anand Chandrika Singh en mij, Lloyd Mahabir, staat op mijn programma Kusuna. Vanmiddag om 5 uur wordt het herhaald. En vanavond om Kunariben, half 11 herhaal ik keer. Zat er koffie, chai, middagshow. Een fijne middag, mooi zijn hier. En let op jezelf. Oude meerpaas, ouwe. Nakhabrao.

Hoor, Jati, wat ga je een beetje kijken doen? Je bent helemaal bijgepraat vandaag. Met het nieuws van vandaag. En vandaag praten ze in Den Haag waarschijnlijk nog uren, ganten, betjaga, over geld, belastingen, migratie, wonen, zorg en vooral wie met wie wil samenwerken. Maar wij eindigen vandaag iets eenvoudiger. Je hoeft niet iedere discussie te winnen. Je hoeft niet overal op te reageren. En je hoeft ook niet ieder probleem vandaag op te lossen. Soms is het genoeg om te weten, hè? Dit verdient mijn energie. En dat niet. Dus koffie erbij, chai erbij en muziek erbij en Ujala Radio doorstaat. En laat Den Haag vandaag maar even voor zijn eigen hoofdpijn zorgen.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke Diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Wierin Juwelier Amsterdam. Wierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din, aap hem ze baat kan zetten, or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer hè.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Salam, namaste, dosto. Welkom bij Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, Ja 21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, daar staat het nu stil tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en IJsselmonde, 4 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
2: Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Veel vertraging leveren de files nu nog niet op. Op de A12 richting Oberhausen, daar staat wel een wat langere file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is daar nu iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Kal aaj aur kal, Ujala Radio har ek pal.
3: Ye hai Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak, 24 ghante sirf. Aapke liye.

0: te tema.
1: You are, you are, you are. Ujala Radio Headlines. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venray in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Barry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: QR.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Ujana Radio, Stadsparkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.
3: आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन. यू आर.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je echt 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba's concert horen. Wat heel laat is, Ujjala Aapkewaasse. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Toke Aalkeperi, Toke Soenikeperi, Toke Dekhekeperi. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousie Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het in Nizam Wagito zijn. Aurier Loganiwelle Aapkewaste. Met heel veel passie. Aapkewaste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Tujaldikar.

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelofarensveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Je Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar sham tak, 24 ghante sirf aapke liye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. Netbeheerder TenneT noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 560 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging. Tussen Roelewaar en Sveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 1 kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ruud Oudin. Subh al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers, geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. Vijf krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van twee concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 7:15 avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNPVAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Kehart. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya.
13: Tujhe lage na najariya.
0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Uzala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai, exclusief op UR, Uzala Radio.

Kees Jorkemaar, Aamco Snijen en staat mee, volgens mij was het Lata Mangeshkar of Asha Bhosle, een van die twee, uit de film Jhoota Kahin Ka Afsoon Hai Ujala Radio Ka Program aur Woh Hai Coffee Chai Middag Show. Zometeen is hier dan Anand Chandir Kazin, jiske saath hum baat karne wale hain aaj ke samachar ke bare mein ya aane wale dino ke bare mein of andere luchtige onderwerpen. Welkom op deze regenachtige donderdagmiddag, Setra Tariq, 17 september. Kaprogram, Aapsoener Hem, Mahu Lloyd Mahadir. Welkom, welkom, welkom. Koffie, chai, lekker uit de jaar. Hoi jij je, bed jij je, want zometeen komt het nieuws. Maar we beginnen met de headlines van vandaag. De headlines van vandaag. Premier Jetten is vandaag aan zet in het belangrijkste politieke debat van het jaar. Na een eerste debatdag die pas rond half twee 's nachts eindigde, moet premier Rob Jetten vandaag uitleggen hoe zijn minderheidskabinet voldoende steun denkt te vinden voor de Prinsesdagplannen. Een vaste meerderheid is er nog altijd niet. Nederland zakt verder op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland staat nu op plaats 46 tegenover plek 43 vorig jaar en plek 28 in 2024. Kahohega. Vooral op economisch participatie blijft Nederland achter. Zorgen over oplopende wachttijden bij logopedisten. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt dat patiënten steeds langer moeten wachten op behandeling. Vooral voor kinderen kan uitstel gevolgen hebben voor taal- en spraakontwikkeling. Mausam kiest met jaar, droge ochtend, maar vanmiddag trekt regen Nederland binnen. Ja, het was vanmorgen wel een beetje droog. Hier en daar regende het. Maar Aatje, Sjaamke, weg, Zjada Barisch, gewoon wel. Het KNMI verwacht vanuit het westen een regengebied. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Trump zegt dat einde oorlog met Iran mogelijk dichterbij komt, maar strijd in Jemen escaleert juist. De Houthis vallen Saoedische steden en olieinfrastructuur aan. Saudi-Arabië heeft volgens Reuters in één week honderden luchtaanvallen uitgevoerd. Brentolie noteert rond $108 per vat. Verenigde Naties onderzoekers spreken over mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdaden in Iran en misdaden tegen de menselijkheid door Teheran. Amerikaanse centrale bank verhoogt rente voor het eerst in 3 jaar. De Federal Reserve verhoogde de beleidsrente met 0,25% naar een bandbreedte van 3,75 tot 4% om hardnekkige inflatie af te remmen. Ik heb met een beetje Satin Mahangaya, Jaiga. Ja. En Huawei. Is ook een bedrijf in China mee. Voert de chipstrijd aan met Nvidia verderop. Het Chinese technologieconcern kondigt 2 nieuwe AI-processors voor 2027 aan. Tegelijkertijd groeit internationaal de bezorgdheid over het gebruik van AI in autonome wapens en militaire besluitvorming. Welkom bij Ujala's Coffee Chai. Je had ik aan de Sony Headlines voor vandaag. Het is donderdag 17 september. Prinsjesdag ligt inmiddels 2 dagen achter ons. De cijfers kennen we, de plannen kennen we, de plannen. En vandaag komt eigenlijk de moeilijkste vraag. Hoe ga je ze uitvoeren en als je geen meerderheid hebt? Premier Rob Jetten is vandaag vanochtend aan zet in de Tweede Kamer. Ik heb het niet gevolgd, maar misschien heb jij gevolgd. Gisteren spraken 17 fractievoorzitters tot diep in de nacht, tot half twee sabere. Vandaag moet premier antwoord geven. En misschien is de moeilijkste vraag niet eens links of rechts, maar wie gaat dit kabinet, met wie gaat dit kabinet zaken doen? Is het links of is het rechts? Janaki rechts. Verder hebben we vanochtend opvallend nieuws over de positie van vrouwen in Nederland. We zakken opnieuw op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. En er zijn zorgen over de wachttijden bij logopedisten. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. Donald Trump zegt voorzichtig dat een einde aan de oorlog met Iran dichterbij kan komen. Maar ja, deze man zegt vaker wat.
Koffie erbij, chai erbij. Aap, Thear Hoxhaye. Ik wacht nu op Anand. Hij is druk. Ja, we hebben door de week natuurlijk ook onze eigen werk. Natuurlijk, gaan we ook hier kamer kerila. Kabikabi, gaan we ook hier koffie chai benaar ze kila. Kabikabi, na benaar ze kila. Maar als het moet en als het kan. Nou ja, moet niet. Als het kan, dan zijn we er gewoon hoor. En dit nummer is wel heel erg prachtig tijdens Coffee Chai middagshow. Even ontspannen met een slokje koffie of een slokje chai. Heerlijk.

prachtige nummer, toch? Dil kya kare ki kab kaha kisi se pyar ho jaye. En pyar to hamesha karna chahiye. Hamesha, hamesha. Ja, altijd. Je moet er altijd voor gaan, toch? Pyar, voor pyar moet je altijd gaan. En ja, als je geluk hebt, is het jouw pyar. En je geluk naar Higa en het werkt niet. Ja, dan is het jammer natuurlijk. Maar dan ga je gewoon verder, toch? Maar als je niet gaat voor je pyar, hè? Ja, kaboliham. Dan weet je het ook niet, Kiwi. Dan kan je zijn pyar halen. Het wachten is op Anetje Indrika Singh, Coffee Chai, Middag Show mee. En natuurlijk headlines aan Soen, zoek je geen aanskleer. Au raur, kon, si baatum, kunnen wel hem met Anet. Dat hoor je dan zometeen. Iganwa ham Sojila uit de jaren 1980, toch? Jaren 80, Kigara Hegaboot, hit Ganara van Kanchen. Music by Babla. Iganwa, als je naar dit nummer luistert, Ganon me ikatakat baat he Soenie, mooiste Soenie, Konji gaaf he Kanchen. En wat vind jij ervan? Was toch gewoon een normaal nummer, hè? Maar toen kon ik ze gaan. Kon baat in mijn heen genomen. En het gaat over Saas en Sasoer.

0: कंचन का है जी, हम ना जेबे ससुर घर में, सास ससुर के कहानी देख के बस कंचना माता जाए अपन सास ससुर लगे। इंटरव्यू इस ओक आंसोवा आनंद चंद्रिका सिंह
1: कहाँ जाइए लोग,
0: हम सास ससुर लगे ना महिला जाए
1: तो कहाँ जाइए, तो हमें बोल कहाँ तू मांगे जाए
0: नहीं हाँ परम सुंदरी लगे जाए से किला वेल तोह हाँ
1: हाँ मैं दान दबोचे वक्त ही फॉलो
0: या
1: इक मुझे इवन
0: ja
1: even iets recht zetten hier.
0: Nou ja, toe haastig mijlen, want je hebt druk vandaag. Dus we door Kimti door Kimti tijd jont hega ham lok beslag krielen.
1: Wacht. Kimti wacht. Kimti wacht. Ja, hamare pas.
0: Nog steeds hebben mensen die dan proberen Hindi te praten en dan met moeilijke woorden. Hey, praat gewoon normaal, Sarnami, gewoon Nederlands, weet ik veel.
1: Het is niet nodig. Het is niet nodig.
0: Het is echt niet nodig, hè?
1: Nee, maar mensen denken dat ze daar daarmee scoren kunnen scoren of zoiets.
0: Ja toch? Dat ze geweldig zijn. Maar gewoon, wij zijn gewoon Surinamers. Praat gewoon Surinami. Is echt een mooie taal. Hamelijk het al wel, maar Nederlands zou je Surinami meer. En Hindi woorden behouden. Maar het is ook leuk om naar te luisteren.
1: Maak het jezelf niet te moeilijk.
0: Te moeilijk, hè? Kijk ze waar. Goedemiddag.
1: Boy. इतना ठंडा मारी से लो देखे तो
0: एदे?
1: अब कपड़ा अपड़ा उतारे पड़ेंगे आगे फोर्दा चुकुंद खाम प्राते
0: बहुत क्लोप्त होनी तू बोले ठंडा मारा तू मैं कपड़ा उतारे धक्का तो नहीं
1: ना यार बहरुआ कपड़वा जोन पहन ले रही ले
0: ओ हाँ यसवा यार नहीं नहीं यार
1: तू मांगे हम ऐसे ही बतिया यासुस पहन नहीं
0: ना ना ना ना ना तनी लुख्तक चाहिए रहेगा लुख्तक अंडरवर्प लुख्तक कपड़ा पहन के हैं चाहिए बतिया दिया क्या आज
1: वेलके लुख्तक अंडरवर्प
0: ना यार सुना हम वही कहती हूँ
1: हमें खाली हेवी हेवी चीज बा
0: तू अपन हेवी उतार आज जितना हेवी है सब उतार जितना हेवी है सब तू उतार सके
1: Nee, heb je iets kooien aan mij, zo'n chaloid?
0: Is dat zo?
1: Laten we over die luchtige dingen praten, liever.
0: Over luchtige dingen. Dat was, kan jij mij ook bericht voor de Heidi toch even hier? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar we hebben daar niet over gesproken. Ik was school met ergens in provincie Groningen of Leeuwarden, kan ik haar. Jij kijk, kabelet, toertaar, deze keer, tjitjus, behaden, en schade van 100.000 euro. 14-jarig meisje, heb je niks te doen of zo?
1: Nou ja, ik snap niet hoe een klein kind van 14 jaar, het is nog een kind, zoveel schade kan veroorzaken. Dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Arre, ja, agi lagado het, dat doet ze erbaat. Maar als je gewoon een beetje baldadig heet, nou ja, dan kun je makkelijk 100.000 overschrijden.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik ermee.
0: Ja, ja, ja.
1: Aan schade. Maar, ja. Maar toekomst toerle of gewoon spoitieker, 100.000?
0: Ja.
1: Hey, is wel veel hoor.
0: Is veel.
1: Dan heb je heel veel schade veroorzaakt.
0: Dan heeft ze heel veel schade veroorzaakt.
1: Dat is een is, hè?
0: Ja.
1: Maar zo na, je betiwa het na banmaas ooit, ook er maaik het na banmaas ooit.
0: Oh, want dan ligt het aan de moeders, hè?
1: Nou ja, het zou toch kunnen. Lerken aan van kikker pawe, maai babke pawe, ja toch?
0: Oh, maai babke pawe, ha, maai babke pawe, ja.
1: Dus kono betiwa het na banmaas ooit, je kreega, barwa.
0: Ja.
1: 100.000 euro ke schade op een schoolpe.
0: Ja.
1: Dan hou ik mijn hart vast. Maar je wacht het naar maar zo. Babu ook over hem naar wat je hebt. Babu wat...
0: Hoeft niet. Hoeft niet aan de buitenspel.
1: Je weet dat vaders heel vaak buitenspel staan toch? Rood?
0: Ja, ja. Eigenlijk mogen we niet zoveel zeggen. Want Hamlokje goed naar huis. Ja. Hè?
1: Wij moeten onze plek gewoon goed kennen.
0: Wij moeten onze plek kennen.
1: En die keten, er is een hele keten.
0: Keten
1: onderaan die keten zet jij leuk.
0: Ja, ja, namelijk overzicht bewaren. Ja, als het maar goed gaat en zo. Hè. Maar sommige dingen, dan moeten we ver van... moeten niet ons mee bemoeien en zo.
1: Hai boy, het is toch wat, hè?
0: Ja, dus dit was eigenlijk een beetje heavy onderwerp.
1: Er is nu een demograaf. Een hele bekende hoor, Jan Latten.
0: Demograaf kontje heen.
1: Demografiek over jaren.
0: Hoe kan demografiek kontje heen?
1: Bevolkingsopbouw, ja. Bevolkingsopbouw.
0: Ha.
1: Ook erover wat jij gaat hem. Ja, heel vaak hoor. Ubolesunna, ik wil toch wel even de noodklok inluiden.
0: Ja.
1: Of luiden. Inluiden. Luiden in Nederland.
0: Ja.
1: Sommige dingen gaan te snel.
0: Ha.
1: Apart zwemmen, islamitische scholen, hoofddoek, bla bla bla.
0: Dus eigenlijk ghandi bajawe zei het, van ghandia bajawe, van soen.
1: Ghandia bajawe, van thora rustig aan, het hoeft niet zo snel te gaan.
0: Ja, ja.
1: Dus op zich valt er wat voor te zeggen. En aan de andere kant denk je van zo, nou, als er grote groepen mensen zijn en die hebben behoefte aan bijvoorbeeld vrouwen die apart mogen zwemmen.
0: Ja.
1: Zeg maar wat, hè?
0: Ja.
1: Wat is daarop tegen dan?
0: Nee, niks op tegen. Ik vind het, ja,
1: het past moet kunnen. Het past misschien niet in de witte westerse traditie. Mannen en vrouwen zwemmen door elkaar. Maar als die behoefte er is.
0: Ja.
1: Waarom zou je daar niet aan voldoen?
0: Ik zou
1: grensgevallen, ja, hè, waar je moet niet van alles een probleem maken.
0: Maar zo, voor vele vrouwen is het ook misschien ook veiliger en prettiger dat ze allemaal vrouwen zijn, hè, toch? Dat zou ook kunnen, toch? Dus waarom zou dat niet kunnen?
1: Natuurlijk. Dus daarom, als die behoefte er is. Hey, kijk, er zijn allerlei kwesties waarover je kunt nadenken, maar je moet wel genuanceerd blijven. Je kunt niet zeggen, ik kotje iets naar Manila.
0: Ah.
1: Weet je.

0: vrouwelijke instructrices, rijinstructeurs, instructrices, lesgeven.
1: Ha.
0: En daar gaan de vrouwen naartoe.
1: Ja.
0: Dus daar is kennelijk ook behoefte aan.
1: Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen hoor.
0: Jij en ik kunnen het raar vinden, Lloyd. Maar er zijn heel veel groepen mensen die dat prettig vinden. Dat een vrouwelijke instructrice hun rijles geeft.
1: Ja. Ja.
0: Ja, toch? Ja. Hoezeker toch?
1: Ja. Ja. Nee,
0: maar wacht even, bij fouilleren van mensen, visitatie.
1: Ja. Ik heb liever dat een vrouw mij vieert, hoor.
0: Jij zeker. Maar tot een morsuba, dit hoor, als
1: even
0: visser.
1: Nee. Ik heb liever dat een vrouw mij even aanraakt. Nou, wat niet dat ik met zoers huid. Nee, toch?
0: Nou, moeilijk.
1: Kijk, daarin zeg van, joh, dat is best een harde arbeider, ja.
0: Ja, maar mannen worden standaard gefouilleerd door mannen.
1: Ja.
0: Dus maak jij maar geen illusies. Maar mannen die vrouwen fouilleren, dat kan echt niet, hè?
1: Nee, dat kan echt niet.
0: Dus daar zeggen we wel van, het kan niet, het mag niet. En bij sommige dingen zijn we heel verontwaardigd van, kijk, hoe je doet. Zonder als mensen zich prettiger bij voelen, ze doen geen vlieg kwaad.
1: Ja.
0: En die groep is groot kennelijk.
1: Ha.
0: Mag toch?
1: Ja,
0: mag toch?
1: Vind ik ook.
0: Kijk, had die gezeur hier.
1: Nee. Dus demografie, dan moet je niet krijgen. Misschien
0: Boerwaaije. Nee, maar hij zegt meer dingen hoor. Mooi, heb jij een zwemdiploma toen jij niet pauwde?
1: Nou, heb jij wel pauwde, maar ik heb mijn zwemdiploma eigen.
0: Nee, daar kun je niet zwemmen. Daar kun je niet zwemmen.
1: Maar je hebt wel ultrageilen en zo. En ik kan wel, ik kan wel zwemmen hoor. Ik kan wel zwemmen, maar mijn zwemdiploma
0: eigen.
1: Maar toen kan ik een zwemdiploma. Zijn naam keer zwemmen. Ik kan geen zwembad heen. Kan hij zwemmen wat ook?
0: Parima,
1: hè? Parima bad of zo.
0: Wacht even, hoe heet dat ding?
1: Ja, Parima bad. Paramaribo, Parima bad.
0: Parima?
1: Parima, hoe is het? Ja, ik denk het Parima.
0: Zo'n soort naam heeft het, hoor.
1: Ik weet niet, hoor.
0: Parima
1: bad, denk ik. Nee, is een hele.
0: Volgens mij wel.
1: Onze vaste panelleden kunnen erop reageren.
0: Juist, maar ik kon niet zwemmen, hoor. In Suriname, heel lang niet. En toen ben ik naar zo'n cursus gegaan in de zomer. Aan Missoen. In de grote vakantie.
1: Waar?
0: In Parima bad.
1: Parima bad, hè?
0: Dus dan kon je, ik weet niet, 10 jaar hebt achter elkaar. Tja, moest je elke dag gaan.
1: Ja.
0: En dan kon je afsluiten met een diploma. Maar, dus mijn diploma bij je. Maar, ik heb diploma A.
1: Ja?
0: Van Parima.
1: Parima. Dus je hebt alleen maar A. Zwemdiploma A. B, A, C,
0: nee,
1: naar het
0: oké. Nee.
1: Maar A is meer dan voldoende. A is meer dan voldoende. Maar kijk eens, hoe waren die zwemlerares of zwemleraar naar jou toe?
0: Volgens mij waren ze oké. Het was een echtpaar. Nee, het was een echtpaar. En ze hadden een of ander zangcontest gewonnen toen. In Suriname.
1: Oké.
0: Doe nog gauw wat raak op. Zijn naam is van die zangcontesten, toch? Je had ik ben die namen kwijt, bang.
1: Ja.
0: Bovendien, dat betekent niet erover, toch?
1: Met
0: maar
1: leeftijd.
0: Er was iets van Suri Pop of zoiets. Of
1: oh ja.
0: Koetjere H in elk geval zijn naam. Daar kon je je eigen liedjes inzenden en dan kon je winnen. En zij hadden dat jaar wel een nummer begonnen.
1: Oh, oké.
0: Dus en zij gaven les.
1: Zij gaven les. Nou ja, goed.
0: Was een koppeltje.
1: Ja, deed maar ik vraag me af, zijn naam keer...
0: Matapika, drape mi wango, drape mi wantang.
1: Oké.
0: Okay. Akoruna Watrase.
1: Ja.
0: Dat nummer.
1: Dat nummer hebben ze gezongen dus.
0: Dat nummer, Lloyd.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik weet niet of die zwembad inderdaad Parima heeft. Maar ik denk dat het ook Parima heeft. Hamme Janaki Parima bad.
0: We kunnen het opzoeken, maar het is niet zo spannend.
1: Nee,
0: maar
1: we kunnen het niet betalen.
0: Toen pik je naar Canabit automatisch aan je.
1: Zeker.
0: Spanje met trouwens eigen nood weer, hè, Lloyd?
1: Alweer?
0: Ik heb het een keer meegemaakt aan de lijve.
1: Ja.
0: Toen zat ik in.
1: Wat heb je eigenlijk niet meegemaakt?
0: Ik heb veel meegemaakt.
1: Orkaan meemaken, met vliegtuig gegaan.
0: Inderdaad.
1: In Spanje heb je dit ook meegemaakt.
0: Ik heb dit echt meegemaakt in Spanje.
1: Ja.
0: Valencia.
1: Ja.
0: Een paar jaar terug hoor.
1: Ja.
0: En toen moesten we terugkomen. Dus. Gewoon hele grote hagels op de weg, hè?
1: Ja. Terwijl ik
0: dan garam raam op, hè. Barka, ja. Je bent niet op het soortje van Kaabhelba. Dus ochtends vroeg reed ik naar luchthaven.
1: Ja.
0: Maar ja, de vlucht kon helemaal niet vertrekken. En de volgende dag was alles, na volgende dag, ooit die noa later op de dag, sabdoep gera. Een paar jaar terug is dit gebeurd.
1: Ja.
0: Vliegtuigen konden niet vertrekken, dus we stonden daar maar in die gate.
1: Is toch
0: toen moesten
1: wat,
0: we weer teruglopen.
1: Is toch wat, ja.

0: echt waar. We hadden uren gestaan daar in de gate.
1: Ja.
0: Maar we konden niet het vliegtuig in. Dus daarna moesten we weer teruglopen allemaal. Hup.
1: Ah. Jeetje.
0: En dan moest je weer, ik weet niet hoeveel uren wachten. Hamer je aan het hard doen, bidden gerouw je met je.
1: Zo staat
0: het. Ja, ja, ja. Dus nu in Barcelona, voor de mensen die naar Barcelona willen gaan of naar Spanje.
1: Naja.
0: Tora se bachai ke, cha.
1: I hab ta dui duk bhari baat hai ya. Ronald Koeman ke duk bhari baat hai. Ronald Koeman ke aurat, ook die hand hoge, minuutje hoge, ze had kanker. Heel vervelend, heel naar hè, voor de familie Koeman. Maar hamlo ke trof se bhi kabele hai. Usuke duk me shamil hai. En Ben Saunders, die zanger die ooit gewonnen had, eerste zanger nog. Kan hem heggen, programma ke? Voice?
0: Ja,
1: Voice,
0: van zoiets. Een van die, ja.
1: Heeft hij zelfmoord plegen? Het na Jawan Lunda, hè, Ben Saunders.
0: Ik weet niet of hij zelfmoord heeft verpleegd. Dat weet ik niet, Lloyd.
1: Ja. Dus ja, had wat problemen en dergelijke. En is hij gewoon in die sloot wat met jullie gaan panie met doopke margeren.
0: Kooi admi hega in San John Larega tegen de dood.
1: Ja.
0: Om nog een paar jaartjes bij te krijgen.
1: Zoals die vrouw van Ronald Koeman waarschijnlijk.
0: Maar koi admi haiga jo napan jeevan apne eindig karega. Dus ja, het is soche ke baad ba, duk ke baad ba. Inderdaad, Lloyd.
1: Ja, nee,
0: kijk, die vrouw van de echtgenote van Ronald Koeman, 65 is ze geworden,
1: ja.
0: Volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik heb het niet paraat helemaal, maar zij had borstkanker, heel lang al. En dat bleek dus niet opgelost te kunnen worden. Ham hardam soitre borstkanker kun je vrij goed oplossen. Maar het kwam elke keer terug, kennelijk.
1: Nee, het komt altijd weer terug, ja.
0: Dus dat ding is een... we moeten daar niet lichtzinnig over doen.
1: Nee, maar het vervelend, denk ik. Ja.
0: En niet denken omdat de heer Hovega dat het dan normaal is. Nou, het is niet normaal.
1: Nee.
0: Het is niet leuk voor degene die het overkomt. Dus ja, we doen daar soms een beetje te makkelijk over. Te luchtig over.
1: Nederland is gezakt op de lijst van Global Gender Gap Index. We zijn van de... welke plaatsen stonden we eerst op?
0: Boy, Lloyd, is een bericht aan met de week.
1: 28ste naar 46. Hoe is het zo slecht gesteld met Nederland?
0: Ik zou het echt niet weten. Ik kom geheel onvoorbereid hier naartoe. En jij begint over feitjes. En Ben Saunders. En de Emino Sabi. Ik weet het niet. Algemene chitopoetje te gaan betijzen. Maar hele specifieke dingen zoals dit. Ik weet niet wat er is gebeurd.
1: Nee, oké.
0: Als jij het weet, mag jij het vertellen.
1: Nou ja, er wordt niet echt uitgebreid iets over geschreven van waardoor het allemaal komt. Maar dan hebben we het wel een andere keer wel erover, hè? Toch?
0: Nou man, kijk.
1: Oh, als je het hier op toe betaal ik je kontje, lieke toe hele waard. Ja, bij haast.
0: Nee, helemaal niks. Je wel moet weten, kijk. Tweede Kamer met onderhandelen vanwege Aaj Bian komende dagen is het zo. Hè? Dat er een discussie wordt gevoerd daar. Dus dat proberen partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan soms, elkaar niet mogen, personen die elkaar niet mogen ook, moeten deals gaan maken voor de camera. Dat gaat toch nooit werken, Lloyd?
1: Nee, dat gaat nooit werken natuurlijk. Hè?
0: Dus toen Bulja, al die mensen die denken nu van hey, abego deal hoja, ja, nee. Als er deals komen, zal dat achter de gesloten deuren gemaakt worden. En zeker niet voor de bühne, zeker niet voor de camera. Want niemand gaat voor de camera een millimeter bewegen. Dus de komende dagen, het is een poppenkast, het is één grote show. Mensen nemen elkaar de maat. Links zeggen we gaan naar links, rechts bollen rechts. Het is nooit goed, zeker als je in de oppositie bent. En de coalitie die struikelt ook over elkaar. En ze kiezen maar niet, hè Lloyd?
1: Ja.
0: Ze kiezen niet. En regeren is wel iets van kiezen. Je moet wel een koers kiezen.
1: Ja.
0: Je moet wel weten, ga ik naar...
1: Links of rechts?
0: Berlijn rijden, of ga ik naar Parijs rijden, of ga ik naar Londen rijden.
1: Ja.
0: Maar als je niet kiest, dan ga je nergens naartoe. Bij je.
1: Nee, hoe te heggen. Maar wat
0: dus je moet wel
1: je?
0: Een keuze maken van welke kant willen we opgaan als land.
1: Maar,
0: En dat gebeurt niet, omdat D66 en CDA... iets anders willen dan VVD.
1: Ja.
0: En ze zitten wel met een minderheid in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer.
1: Ha.
0: Dus ja, politiek is politiek. Het is heel makkelijk te begrijpen. En het is soms ondoorgrondelijk. Maar ik verwacht dat eind van het jaar het doek valt.
1: Want het gaat heel erg moeilijk. Maar je verwacht niet dat je minderheidskabinet waar rechtspartij staat door Jaiga om hun
0: hoi
1: plannen...
0: Hoi dat ze naar links of rechts uitwijken. Hoi Sakega.
1: Ja.
0: Als hij geen keuze maakt, is het zeker een doodlopend spoor. Dus hij zal, als hij door wil blijven gaan, Rob Jetten, dan zal hij een keuze moeten maken, of links of rechts. Maar als hij over rechts gaat, heeft hij nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk... Technisch gezien, hè, zou je zeggen, hij moet voor links kiezen. Maar dan gaat VVD problemen maken.
1: Ja.
0: Dan gaat VVD zeggen van zo, nou, we gaan over links. Nee, wil ik niet.
1: Nee.
0: Laat de regering maar verklappen.
1: Ja.
0: Dus je hebt sowieso een probleem. Barka probleem.
1: Hai, boy.
0: Denk je toch leuk?
1: Ja, maar misschien kunnen wij dat oplossen voor ze aan het... Ja, maar ook in België, die kunnen dat oplossen.
0: Nee, wij zijn altijd bereid om met raad en daad erin te springen voor ons vaderland.
1: Voor ons vaderland,
0: Dus dat ding vind ik wreed. Dit bericht vind ik wreed.
1: Kon bericht wel heen, hè?
0: Er is een mevrouw. Ik ga kebabat, ja, Sliedrecht. Sliedrecht is bij Rotterdam, toch?
1: Ja.
0: Ja. Een mevrouw van 69, ook een naam heet Esther.
1: Esther.
0: Esther zat in een verpleeghuis.
1: Ja.
0: En Esther was hulpbehoevend, want daarom zit ze in een verpleeghuis.
1: Ja, natuurlijk.
0: Op 69-jarige leeftijd. Abdikje zo ne walo, ab mooi seizoenje. Esther ke parwaar jon raha, in afval ko betwa, kenlik vaak na jaat raha. O, aap een maaike dekhe, aap dusar parwaar bhi na.
1: Bechari.
0: Okay. Is al heel triest, hè?
1: Ja.
0: Chahe jaise utromai haiga, of koi haiga.
1: Tuurlijk.
0: Chahe, ze leed wel aan schizofrenie, dus ze herkende mensen niet, ze was een beetje hersenbloeding, paisra, bechari. Dus ze was niet helder.
1: Ja.
0: En ze deed rare dingen, Maar dat wil niet zeggen dat je moeder niet gaat opzoeken, toch?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Chahi jaise, tormaiba.
1: Tormaiba, toke dunia pelai zeggen en dan laat je moeder in de steek. Kan niet.
0: Maar
1: hè?
0: Kennelijk gingen ze niet. Maar het verpleeghuis, daarvan verwacht je wel dat zij alle bewoners goed in de gaten houden. Minimaal 2 keer per dag hoor je contact te hebben met elke bewoner. Dat zijn gewoon richtlijnen volgens mij die er zijn. En alle verpleeghuizen zullen een klein beetje een iets andere richtlijn hebben. Maar laten we ervan uitgaan dat je 2 keer per dag contact moet hebben.
1: Ja.
0: Dus 2 keer per dag kun je merken. Koi haiga ki na haiga. Nu hebben ze dat nagelaten. Parwaar binagel. Je verpleeghuis met kamkere ohusap nagel. En ze constateerden wel dat die mevrouw al 12 dagen niet verscheen.
1: Arre?
0: Maar niemand is een kijkje gaan nemen. Pas toen ze dus een hele opvallende, vreemde geur gingen ruiken in de gang. Toen zijn ze gaan kijken van,
1: dat kan toch niet? Ik bedoel, dus, ze woont daar en mensen die moeten toch elke dag checken van, dat soort dingen.
0: Maar dat probeer ik uit te leggen. In Nederland, bij jou, dus na i huizen Asiana mee, het heeft niks met Suriname te maken. Dat is gewoon in Nederland, dat rijke Nederland.
1: Ja.
0: De lijkschouwer heeft gezegd
1: bizar.
0: Dat die mevrouw 5 tot 12 dagen dood heeft gelegen daar op de grond.
1: Dit kan toch niet? Dit kan toch niet?
0: Na kaprapa in Israël, Auratia, braaksel naast haar, helemaal naakt was ze op
1: dit
0: de grond.
1: Dit is, ja.
0: In Nederland, 5 tot 12 dagen.
1: Na hoezek ik hier, paardje roos, ja, het baren roos, kooi nou, kijk, dit is niet eens kunnen lurken. Maar het ergste is, John en de Mien, wat dik behalker, die hebben er ook niet eens opgemerkt. Dat vind ik echt.
0: Zo is het. Er is gewoon een zorgplicht. Want je bent in een verpleeghuis. Waarom ben je in een verpleeghuis?
1: Ja.
0: Je verwacht gewoon normale zorg.
1: Ja.
0: Kinderen kunnen het misschien niet aan, om wat voor reden dan ook. Hoi, Sakega. Je partner kan het niet aan. Hoi, Sakega. Maar utor kaam, Haiga, je wordt ervoor betaald.
1: Ja. Je wilt ook
0: en dan moet je dat gewoon doen. Dus. Isabcic, John, ja. John Cic, hoe we in Nederland men denk je van, kan je ze hoi zakega?
1: Het is weer een boodschap aan iedereen. Dit net zo'n wel, hè? Door mij, Bab, hega, ik ga te huis, me hega. ga ze vaker opzoeken. Als je tijd hebt, direct. Na een soortje keer, bhyanja bij bhyanja. En dan komt er weer niet van. Maar ga wel vaak je vader, moeder opzoeken. Want heel veel heb je jonakeretje, weet je. Het klopt ook. Deze ibetowanaker is op een maaike jijke dik is. Na de geile dik. Zo zijn er veel mensen die dat ook niet doen. Maar waar ik het harde weg gaat te huis met een beetje harde weg, ja.
0: Maar hoe doe ik dat? We kennen die gevallen, nooit kan kon je bolie.
1: Ja.
0: Maar agar hoi ze ke tothora khyalkar bhi, ook op hun, ook al zijn ze dus niet meer helemaal helder.
1: Ja.
0: Chahe u toke herken kare, na herken karega, ook er matlab na he ki tu na ja.
1: Ja.
0: Dus ja. Maar ja, rakam chich hovega loit. Ja. Ego or baat hum toke batai.
1: Haan, tu bata, bata, tu dana dan batao haaj.
0: Dat is wel heel raar hoor.
1: Ja.
0: Ego verdachte raha.
1: Ha.
0: Hij mocht bellen met de politietelefoon uit de cel.
1: Weet je wat hij heeft gedaan? Dat kan allemaal in Nederland natuurlijk.
0: In Nederland mag je bellen toch?
1: Dan
0: krijg je zo'n telefoon.
1: Maar
0: hij gaf de telefoon niet terug. Hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Dat is kontwakje wat najaat. In tegenstelling tot die verpleegkundige. Maar wacht even. Mijn toestel is nog daar. Waarmee hij mocht bellen. Dus ze gaan er naartoe. Ze zeggen, meneer, waar is het toestel? Ubele naam naar Janil Kamba. Ze kon het nergens vinden. Die man had het in zijn achterste gestopt. Helemaal.
1: Nee. Ik nahuis een keer aan het.
0: En
1: dat
0: kon
1: kan
0: niet meer uitkomen. Het kon
1: dat
0: niet meer
1: past
0: uitkomen.
1: Toch niet erin, zo'n ding.
0: Nou ja, ik mino sabiere. Dus 15 centimeter in telefoon.
1: Dit is
0: dus
1: toch
0: erg. Dus toen hebben ze... Schotoen bij zo'n chef van Ika. Ik Venlo bij me. Voor de mensen die denken... Kan
1: oh, migado, echt serieus. Hè?
0: Jaha, Geert Wilders ke staan ba.
1: Ha, staan.
0: Geert Wilders ke staan me bal ba.
1: Je zou hem ook Sanami me boos zeggen, maar dat gaan we niet op de radio zeggen. Maar hij had het gewoon in zijn achterste gestopt. Abtulon Jan geleden zoen we al ook hier hem ook wat je bedoelt, keren toch? In zijn achterste gestopt.
0: Toen hebben ze mee moeten nemen, luid, naar het ziekenhuis. En het is operatief. Het is operatief verwijderd. Hé. Kus aan het hoewega, dus wat mee.
1: Ego telefoon gaat in dat je dit doet, hè? Is toch erg?
0: Nee,
1: is
0: gewoon Bajati. Dan moet je met Kus naar mooi bij. Die BRICS-landen zijn trouwens bij elkaar gekomen, toch?
1: Ja, BRICS-landen, daar zit Brazilië in, India in, Rusland in, China. Ik dus gebruik eigenlijk China.
0: Brazilië, Rusland, India, China. Zuid-Afrika.
1: Zuid-Afrika, ja, ja.
0: Maar ook Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten.
1: Maar ze zijn bij elkaar gekomen voor wat?
0: Nou ja, ze proberen een groep landen bij elkaar te... Het bestaat al een hele poos hoor. Maar die BRICS wordt steeds belangrijker.
1: Ja.
0: En het Westen en Amerika, die vinden dat best wel irritant dus. Hè?
1: Ja.
0: Want dat is weer uitgebreid met Egypte, Ethiopië, Indonesië. Het zijn allemaal bijgekomen. Maar
1: wat,
0: ook...
1: wat kunnen zij doen? Wat voor macht kunnen ze hebben? Ze, wat kunnen ze doen om het Westen, zoals Europa of Amerika, dwars te liggen?
0: Nou, dat niet per se. Maar het is wel een samenwerkingsverband, toch?
1: Ja.
0: Dus je hebt ook Wit-Rusland erin, Bolivia, Kazachstan. Aan die landen denk je niet.
1: Ja.
0: Maar die zijn er ook nog, hè? Cuba, Maleisië, Nigeria, Thailand, Oeganda, Oezbekistan.
1: Maar ze kunnen dan wel samenwerken. Bepaalde dingen kunnen ze samen doen.
0: Aha. Nee, maar als je partnerlanden bent, als je met elkaar afspreekt van zo'n land, dan kun je conflicten oplossen met elkaar. China en India hebben bijvoorbeeld al heel lang een conflict in de grensstreek.
1: Ja.
0: Maar in plaats van dat het escaleert, kun je toch praten die dingen oplossen.
1: Ja, ja.
0: En dan zie je Modi met Xi Jinping.
1: Xi Jinping.
0: En hoe heet die andere man van Rusland?
1: Poetin.
0: En dan zie je ze flink lachen met elkaar. Natuurlijk. Ik want this one ke jiu jariga van ika huwega. Dus ze zijn bezig. De Kalinga trouwens, Europese Unie ke John Haiga Ursula.
1: Ursula.
0: Ursula Bolisba van Sunna, we willen associate partner, dus geassocieerd partner, geen echte directe partner, van Canada maken, van EU.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een nieuw ding, wat ze nu plotseling gevonden
1: hebben. Ja, maar meneer Trump is wel boos daarover. Hè? Meneer Trump, dan willen we geen zaken meer met Europa gaan doen.
0: Ja, maar juist Trump heeft ervoor gezorgd dat dit soort dingen gebeuren. Hij maakt ruzie met iedereen. En met Europa en met de Europese Unie. Maar ook met Canada.
1: Ja.
0: Hij wil Canada inlijven. Het is gewoon staat van Amerika eigenlijk. Het hoort gewoon bij Amerika. Hij verandert die leeknamen zomaar. Dus het staat allemaal kwaad bloed. Dus Canada is nu aan het zoeken. Partnerships toch?
1: Ja.
0: Kijk, kan ik nou een partner mee? Ja, Europa biedt hoe jij partners. Want die oude wereldorde, die had het niet bolle, ja, weet je. John Pahilera, met NAVO en NATO en dat soort dingen. Dat gaat allemaal gereshuffeld worden nu.
1: Ja.
0: Want er komen nieuwe partijen die belangrijk worden. En Amerika laat het een beetje afweten.
1: Anand, ik ben je heel even kwijt. Je bent er weer, denk ik. Ik ben er weer. Ja, je bent er weer, Anand. Hallo.
0: Ja, hota he.
1: Ja. Tot koptelefoon is zeker weer hinder krijgen.
0: Je kia hota he dan.
1: Ja. Je was met je betoog verder. Huh?
0: Nee, ik weet niet waar ik ben gebleven.
1: Canada, wel als je het wel he. Dus dat.
0: Ik weet niet wat er gebeurt, hoor, Lloyd, maar de verbinding is...
1: Het klein stukje, het laatste stukje zijn we kwijt. Maar voor de rest, wat je toen betaalt, ik keer Trump kakker door Trump. Wil Canada associated partner worden van de Europese Unie? Dat gaat gebeuren.
0: Nou ja, je drijft partijen in elkaars armen.
1: Ja.
0: En dus je kunt eigenlijk niet een betere motor hebben voor dit soort samenwerkingen dan Amerika.
1: Ja.
0: Want die gekke Trump, die maakt dit soort dingen mogelijk.
1: Ah.
0: Dat mensen na gaan denken.
1: Ja. Nou ja, die Trump, ja. Nou ja, goed. Ja. Kabel, ja, ook erbij. Maar
0: waar is mijn koffie? Meneer, mag ik bier? Koffie aanwezig.
1: Ja, die sleurmoment. Hamstozie kon je bij benauwd hebben. Maar ja, ik zie het ook inderdaad niet. Maar
0: je regelt dat ding echt heel slecht.
1: Nee,
0: hoor. Mensen
1: ja.
0: luisteren naar koffie en chai.
1: Koffie en chai.
0: Daarvoor, voor dat gesleur.
1: Voor je.
0: En dan dat de boycott kan je hoe onderdelen, wat ik het hoor. Het mooiste onderdeel op nationale radio.
1: Ja.
0: Ook een boel is zo'n Ibatiaam radio, baby.
1: Ook er bij jou.
0: Nou, bij Ibatiaam hoor. Maar daarvoor iets anders.
1: Ha, bol.
0: Dus ik sprak net een vriend van me.
1: Ha.
0: De ook er ouderd vriendin.
1: Ja.
0: Ik heb John ke over hem nog bijna Ibatiaam naar Sochi.
1: Toen op een vriend ze Ibatiaam die ook er ouderd ke vriendin ke baren.
0: Ook er ouderd ke baren me.
1: Ook ouderd. Oké. Ha.
0: Maar waar ging het om? Over een onderwerp wat mannen eigenlijk helemaal niet bezighoudt. Althans, ik weet het niet. We denken er niet over na. Dus we hebben het over borstkanker gehad, toch?
1: Ja.
0: Maar weet je dat sommige vrouwen ook last hebben van te grote borsten?
1: Oh.
0: Waardoor hun rugpijn gaat doen.
1: Waardoor
0: alles te veel naar voren hangt.
1: Ja.
0: En die mensen hebben er echt zwaar last
1: nee,
0: van.
1: Nee, die hebben er heel veel last van. Maar wat?
0: Dus deze mevrouw moest operatief nu, toch?
1: Ja.
0: Een verkleining krijgen.
1: Ah. En dan,
0: we staan er niet bij stil, hè, bij dit soort dingetjes.
1: Ik kan er wel... Ik begrijp het wel, ja.
0: Is het gewoon biohoewega dus, dat je nooit?
1: Nee, ja.
0: En dan kun je wel zeggen van, ja, je kunt er zelf wat aan doen, maar kennelijk niet.
1: Kennelijk
0: kun je er niet zelf wat aan doen.
1: Nee, maar ja, als je grote borsten hebt, dan moet je dat dragen. En die vrouwen hebben meestal daar last van. Heel veel rugpijn.
0: Ja, ik weet niet hoeveel kilo's je extra hebt, weet je. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik werd er net mee geconfronteerd. Dan denk je, oh ja.
1: Nou.
0: Is dat iets biohoewega?
1: Ah, maar hoe doet dat om Janet hier? Dat is niet nieuws voor mij.
0: Nee, ik heb ervaring met situatie.
1: Ja, nee, het is wel zo. Ik lach erom, maar het is wel zo. Het is wel heel een barca-probleem voor de vrouwen met grote borsten natuurlijk. Ja, ik kan er operatief.
0: Gaat continu mis bij mij, hoor.
1: Wij horen je wel, hoor. Ik weet niet wat er misgaat bij jou, maar wij horen je wel.
0: Dan is het toch mijn vervelende koptelefoon.
1: Ja.
0: Krak, krok, krik, krak.
1: Ja. Maar goed, voor die vrouwen is wel je enige cheese, hey, operatief kun je het laten verkleinen. En dan hopelijk ben je dan van het probleem af.
0: Ja, ik moet even kijken wat er met mijn koptelefoon weer is. Maar hij heeft al die dagen goed gewerkt, los.
1: Hij heeft niet kaap heel goed gewerkt.
0: Als hij weer het, man.
1: Ja, hij doet zijn China met zijn bestelkertie.
0: Kom.
1: Ja, en nu, ja.
0: Toen hebben we wel zo'n ega mooi, toch?
1: Hij heeft wel mooi zo'n
0: Maar hem opnikken naar zo'n hele mooie dus. Dus dat is mijn koptelefoon. Waarom heb je hier iets gerbaar? Het is nou mangaan koptelefoon. Je kunt liever een paar van eentje nemen. Van een paar
1: boli toch. Als je China zegt bestelker de kaart go. Hè? Dan heb je ook, ook misschien iets wat werkt. Oké. Okay.
0: Beweer je dat die Chinese dingen beter werken?
1: Nou ja, dat ook weer niet. Maar ja, dan heb je wel... Nou ja, maar goed.
0: Oké.
1: Maar hoe ordeel je problemen door je het niet meer, toch?
0: Nou ja, is toch een probleem ook, hè?
1: Ja, het is zeker een probleem.
0: Dus als je sap koeien, kijk, kus na kus hij gaat, trouwens. Hebben jullie dat er al een meet kunnen wij op een... Kijk, ze bolega? Al die waardes kun je toch laten meten?
1: Ja.
0: Vitamine, I, O.
1: Suikerwaarde, wagera, dat soort dingen. Ja.
0: Ai. Cholesterol. Dat er wel met belker ik heb thuis, toch?
1: Ha.
0: Kisuna, sap je gewoon, ik denk perfect, bat hoor. Hoe voel je je?
1: Ha.
0: Hamoli ooit zien voelkeren, die is er, dat man. Maar ik weet niet of het perfect is dan.
1: Ja.
0: Dus wat ik wil zeggen eigenlijk daarmee, laat je waardes controleren.
1: Ja.
0: Zo nu wel, hoor.
1: Ja.
0: Laat af en toe even controleren of je, wat doe je?
1: Door suiker, door cholesterolgehalte, dat soort dingen kan je laten opmeten. En bloeddruk, wagera. Is dat je een kabel, meten kan je, dan weet je ook wat de staat van jouw lichaam is, toch?
0: Aha, dus ijzer becheckt er wat je...
1: Ijzer wat?
0: Hij heeft niet HB, of kan niet kan, kon je... Sap aankruisker dat je zarek
1: hebt.
0: Dus ik wil labformulier mangen, maar sap aankruisker die sap.
1: Sap je door maar te checken, Raj.
0: Maar is toch wat, hè?
1: Ja, maar kost zoiets wat? Ik bedoel,
0: te verzekeren. Het is allemaal gratis, toch? Allemaal inbegrepen.
1: Oké, dus dan kan je één keer per jaar.
0: Genoeg, leuk.
1: En doe je één keer per jaar of zo?
0: Nou... Het plan is nu dat ik het elk half jaar ga doen.
1: Elk half jaar?
0: Op leeftijd wat jij hier, toch? Dus dan krijg je dat advies van meneer. Is het niet verstandig dat we halfjaarlijks... Dat best, joh.
1: Ja.
0: Zo, nou, je moet even er naartoe. Ze prikken eventjes. Het is echt een werk van niks. Dus ik doe me dit met hoi gejaar, Chijwa. Kijk nou mooi deze.
1: Nee, natuurlijk. En dan als je die mogelijkheid hebt, moet je zeker gebruik van maken.
0: Maar iedereen heeft die mogelijkheid.
1: Dus
0: alleen we maken er geen gebruik van. Dus wees niet zo lui. Word zeker. Actief. Ga een afspraak maken.
1: Direct.
0: Bolde toe man, je hebt een sapkoonchecker waar we
1: hebben. Ja. Alle waardes. We hebben een mooie machine die mooi kan maken.
0: Dat er wel, we hebben een sap mooi. We hebben ook, ik voel me wel lekker of niet lekker. Die dokter vertelt aan mij van, meneer, alles zit er helemaal tip-top.
1: Alles is tip-top, dus je kan even een half jaar vooruit, hè?
0: Zoiets. Hè?
1: Ja.
0: Dus die bia, hè?
1: Bia wat?
0: Over die bia, dus gisteren sprak ik met
1: Sudhir. Ja.
0: En ik weet wel wat de reden was, want hij had een bia in de familie.
1: Ha.
0: Dus ik vroeg hem of het de ouderwetse bia was of niet. Nou ja, dus dan ga je helemaal los, toch? Dan ga je praten over... Pahileke bia kan je zeggen, hoor. Is het bia? Ik een nota.
1: Ja.
0: Pahileke nota toch een kjallu, je luid.
1: Ja.
0: Heer din ke baad, Surinaam ke baad, laten we daar beginnen.
1: Ja.
0: Maar later ook in Nederland. Kwam je als familie bij elkaar, of vriendengroep, of kennissengroep.
1: Ja.
0: Iedereen herkent dit wel. En dan ging je samen kohora snijden. Aloo chillen.
1: Ja.
0: Super gezellig was dat.
1: Gezellig, ja.
0: He?
1: Was heel gezellig, ja.
0: Alleen je had wel mensen nodig die dat wilden doen, anders stond je er alleen voor.
1: Ja.
0: Maar het systeem werkte wel.
1: Ha.
0: Mensen gingen elkaar helpen.
1: Ja.
0: Dus pahile aise hovatra, dus mannen gingen dan bij elkaar zitten, die vrouwen deden andere dingen vaak en mannen gingen dan schillen. Was super leuk, echt waar.
1: Ja, zeker.
0: Die mensen die dat meegemaakt hebben, jullie hebben echt een gouden tijd meegemaakt.
1: Zeker.
0: Ooi met Tori, hoewe,
1: Hasi, hoewe. Het was een happening. Een haptab harse. Maar je bent begon meteen met eten, maar pahile tintia banavata, zo man toch?
0: Aange tintia, ha. Tintia
1: en dan versieren en dan...
0: Oh, echt zo. Ha, dan ga je met frigie papier dat versieren. Maar die Maro bijvoorbeeld, hè?
1: Ey.
0: Die Maro wordt nu gehuurd, toch? Altijd, bijna altijd. Maar pahile hem ook Maro banavata, really.
1: Ja.
0: तब मारो बनावे के बाद मारो हिलावत रही ली हम लोग आइंदा पे भी दोस्त आल दी दिंग वर्द दर अफ़ख़ाल एंड दी नौ जो अल्लाह बराती लोगन दी नेम दी नाम दी स्पेलो ओक मे हिल्स अस फर्सीरिंग Dus tegenwoordig gebeurt het allemaal niet, hè, Lloyd?
1: Nee, ja.
0: Want die maro wordt gehuurd om een kontje toe hielen. Ja. Symbolisch. Symbolisch wordt er gehilaan, hè.
1: Nee. Maar ja, we leven ook in een andere tijd, hè. Dus pijnlijk, dus er jamana raha. Dus er jamana hega.
0: Dus tegenwoordig het gemak dient de mens. Je hebt een cateringbedrijf die je inschakelt.
1: Ja.
0: Die komt daar. Je hebt geen enkele babaal. Alles is geregeld.
1: Sapchikable, dus er koiker, hè. En jij hoeft alleen maar naar de kapper te gaan. Op een... nagels kerwijs een keer, je herren kerwijs een keer, en mooi kapra kiens een keer, en dan kom je gewoon feesten. Want dat is wat gebeurt.
0: Mousi, Pua, Nani, Aji, die gaan tegenwoordig maar één ding, hè, Lloyd. Ze zijn 3 maanden bezig met kon kapra pahinabe, en ze zijn 3 maanden bezig, kan je ze barwa
1: maar zeggen. Maar barwa is belangrijk.
0: Maar niemand denkt meer, kan je ze barabana gooi, kan je ze roti bellen gooi. Nee, we hebben andere zorgen gekregen.
1: Ja.
0: Dus die zorgen zijn niet minder geworden, maar zijn andere
1: luxe zorgen geworden.
0: Ai boy, het is allemaal veranderd.
1: Maar
0: vroeger kwam abitalik hovega toras, maar het gaat wel minder worden. Vroeger, kijk zo wat raad, dulha parchatri, hem lukt toch? Nee, sapre, dulha sapre.
1: En dan heb je nachania.
0: Abbe hovega, gelukkig. Maar dire, hoe denk je, kamti hojaiga loy. Dus die dingen zijn juist leuk om mee te maken.
1: Zeker.
0: Baraat, ai, toeter, kari, jahanama, toeter, kari, gewoon toeter, hojaiga, pup.
1: Dus
0: ja, dat maakte het wel heel mooi, vond ik.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is het gewoon, er is een dansfeest. Een soort receptie noemen ze dat dan. Dan komt er een band en dan wordt er gedanst en klaar.
1: Ja, het is meer feesten, hè?
0: Het is wel leuk. Carrière, vooral carrière, zo niet wel. Maar het is niet meer vergelijkbaar met hoe het vroeger was.
1: Nee. Maar doe laat partje bij het hoort, toch?
0: Ja, Abehovega, Jabarat AW wel.
1: Ja, maar om dat ding te maken, Lolina of zoiets, dat maken ze toch wel nog steeds? Of ook een kabele kino in een hekken hompen?
0: Nee. De Dulha Parchaiga, dan maken ze dat wel. Maar meestal heb je nauw toch?
1: Nauwa.
0: Dus die nauw bereidt het voor. Dus Abehovega, Hamnabolila Nahovega, maar steeds Kamti Hovega.
1: Ja.
0: Alleen de vorm die we vroeger hadden, die saamhorigheid.
1: Nee, dat is voorbij.
0: Samen met elkaar oplossen.
1: Helemaal voorbij.
0: Dat is echt vervlogen tijden.
1: Ha.
0: Ook Kabina Lord Kaiga, biertje.
1: En nu het koffiemoment.
0: Oh ja.
1: Toch?
0: Ja, Lloyd. Wacht.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja. Het was een hele lange sloep. Je hebt er heel lang op gewacht op die koffie.
0: Jew met Jew.
1: Ja. Jew met 19 september, dan is het zover. The Greatest Voices of Bollywood met Ayan Mukherjee, Mouse Milbroy, Shikhar Kumar. En we hebben natuurlijk ook Nizam Wagidzijn, Boyke Datadien. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar. De heer Nijga, doe op Nintakel op meervaart.nl. Dus... En heb jij een stadspas? Mensen, heb je een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar per stadspas €3,50. En ik kan go kursi baki rege. Maar voor de rest is het in een barrel hega. Er zijn nog wat plekken beschikbaar. Doe op Nitakle. Kom met familie 19 september, zaterdagavond in de Meervaart. Het wordt een mooie, prachtige avond. Toch, Janen?
0: Ja, zo is het. Ik zie dat Shikhar Kumar, die heeft me net een bericht gestuurd.
1: Dan horen de mensen meteen Kikon bericht partij. Hopelijk is het wel een nette bericht, hè? Toen ik partij zeker.
2: Hi, hello. Namaste, Shastriyakaal. Assalamu alaikum. Mijn hoe Shikhar Kumar. Aanstaande zaterdag 19 september. Meervaart, Amsterdam. Greatest Voice of Bollywood. Ik ben ook daar, mij bij wapen hoe. Bhaiyo, apne jitne bhi family hai, dost hai, jitne bhi jo bhi hai, aap unko leke aaiye aur suniye. Ye program bahut hi alag hai, kyunki Ujala jab bhi program karta hai, to usme kuch na kuch alag hi kuch rehta hai. To main aapke samne ek mukhda sunaunga aapko, आपको प्लीज टेलीफोन करके भाई आनंद को बताना है कि कौन से सिंगर ने इसको गाया था। सुनिए।

0: ये आपको बताना है भाई आनंद को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।
1: Nou, hey Anand.
2: Ik weet niet wat die man gezongen heeft, hoor.
1: Ik weet ook niet wat hij gezongen heeft, maar mensen, vertellen jullie ons via 020-363-0808, dus 020-363-0808. Kon Ghana, welk couplet van
2: Kon Ghana? Shekhar
1: Kumar Guys. Ik weet het niet, hoor.
2: Ik ook niet, hoor. Ham kabina zo'n liedje, Dwyer.
1: Ham kabina zo'n liedje. Malum, ik zou het niet weten. Maar het wordt een mooie avond met Mumbai Beach, zaterdagavond. Dus toen een keer oude periga, dikke periga, zoenige periga. En je zit lekker op een mooi koersje toe bij je. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Konja gaat bakken hier. Maar het is bijna uitverkocht. Ham Bati fan eigenlijk van Shekhar Kumar. Shekhar Kumar en niet. Dan mag je er zijn.
2: Hoe doe je ook even zo wat, hè?
1: En Mousmi ook, hoor. Mousmi ook, hoor. Dus, maar deze twee vind ik... met name Shekhar Kumar. Om Shekhar Kumar op gawe hega. Hoe na taken het tekst weg, of wat dan ook. Om na iPad per taken tekst. Hoe gewoon uit het hoofd gaan. Of wie ga ik heb hier naadje. Dus die man is ook een performer, hè?
2: Zo is dat. Maar weet je wie ook een entertainer is?
1: Hakon Hege, ken je?
2: Ayaan Mukherjee.
1: Ik heb hem nog nooit meegemaakt, dus dat gaan we zaterdag meemaken.
2: Daarom, mensen moeten dat komen meemaken. Die man is echt een entertainer. Jongeman. India Seba. De manier waarop hij een show geeft, is echt om te smullen.
1: Ja?
2: Super leuk, super gaaf. En Boyke natuurlijk, Boyke Datadin. Ik dam serieus hoe gaan we gaan boyken? Ik na de keer gaan
1: ze. Hoe gaan we gaan boyken? Maar hoe gaan we wel mooi? Ja, die man.
2: Maar hoe gaan we? En natuurlijk Mousmi en Shekhar en Nizam. Nou, het wordt geweldig, Lloyd.
1: Ja.
2: Dus trouwens, ik wil bericht aan mijn Mila Lega.
1: Gewoon bericht ook in Mila
2: Lega. Ik pak erbij, hoor.
1: Pak maar even erbij.
2: Ik wil jonkie. Ik wil jonkie, bolletje.
1: Ja, die jonkie.
2: Liedjes bij jonkie.
1: Ja.
2: Maar de jonge vrouwen kunnen geen roti maken. Ze kunnen geen bara maken en ze willen het ook niet.
1: Dus dan hebben we Nee, maar dan is het een probleem. Het probleem hebben de ouders. Die hebben het niet overgedragen. Nazi Kailabat heb een lurkenke van zoen. Tolonketje henga, zieke geroot, die benake, bara benake.
2: Het probleem ligt bij de vrouwen. Punt.
1: Oh!
2: Is heb je ouderd gehad met haar?
1: Ouderd gehad. Hamlo gehad met haar. Als die vrouwen dat niet gedaan hebben,
2: Mannen kunnen alleen maar praten. Ze kunnen niks.
1: Nee, dus vrouwen.
2: Ouderd logen hardam samharis basabia. Die vrouwen willen dat niet meer.
1: Ja.
2: Ze kunnen het ook niet meer.
1: Ja.
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen nog roti maken, Lloyd?
1: Bahut kamti. En ik vind dat jammer, hoor. Want
2: hoeveel jonge vrouwen kunnen bara maken?
1: Ik zoek juist een vrouw die lekkere bara en roti kan maken. Maar kan
2: namelijk Hamme hai go tor khati. Machina keba wel bichari.
1: Dus vrouwen, wie de schoen past, trek hem aan. Dus trek het je zeker aan. Ki tulong napen, larken kies ik helemaal bij roti benake, bar benake.
2: Tulong
1: is schuldba. Anand, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Ja, de kabel is toen hey. Coffee chai middagshow. Met Anand Chandrika Singh en mij, Lloyd Mahabir, staat op in je programma. Vanmiddag om 5 uur wordt het herhaald. En vanavond om kunnen half 11 herhaal keer zat hij. Koffie, chai, middagshow. Een fijne middag, mooi zijn hier. En let op jezelf. Oude meerpaas, ouwe. Nakabrouw.

Or ha, jate, jate, wacht, je een beetje kijk doen. Je bent helemaal bijgepraat vandaag. Aardse Brespet, je waren zaterdag daar. Ik zet nog een keer met het nieuws van vandaag. En vandaag praten ze in Den Haag waarschijnlijk nog uren, kanten, betjaga, over geld, belastingen, migratie, wonen, zorg. En vooral wie met wie wil samenwerken. Maar wij eindigen vandaag iets eenvoudiger. Je hoeft niet iedere discussie te winnen. Je hoeft niet overal op te reageren. Na, na, na. En je hoeft ook niet ieder probleem vandaag op te lossen. Soms is het genoeg om te weten, hè? Dit verdient mijn energie en dat niet. Dus koffie erbij, chai erbij en muziek erbij en Ujjal Radio doorzaat. En laat Den Haag vandaag maar even voor zijn eigen hoofdpijn zorgen.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Soejala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Bestaat 40 jaar.

0: Dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Luister en stap binnen in de gouden geschiedenis van Bollywood. Van Lata Mangeshkar tot aan Atif Aslam. Ujala presenteert Greatest Voices of Bollywood. De grootste hits van 30 iconische stemmen. Samengebracht in één stijlvolle en onvergetelijke theatershow. Een avond vol tijdloze klassiekers. Geliefde melodieën en muziek die herinneringen tot leven brengt. Live op het podium. Mushumi Oberoi, Shekhar Kumar en Ayan Mukherjee uit India. Samen met Boyke Datadin en Nizam Waghit Hussain. 5 krachtige stemmen die de ziel van Bollywood laten horen. Met live muzikale begeleiding van Mumbai Beats. Van de warme klanken van viool en piano tot het meeslepende ritme van dol en tabla. Geniet van 2 concertdelen met tussendoor een culinair intermezzo met heerlijke hapjes. Ontmoet na afloop de artiesten tijdens de meet and greet in de foyer. Zaterdag 19 september in de Meervaart Amsterdam. Aanvang 8:15 avonds. De deuren openen om 7:15. Tickets vanaf €15. Met een stadspas slechts €3,50. Maximaal 1 ticket per stadspas. Reserveer nu via meervaart.nl. Greatest Voices of Bollywood. Meer dan een concert. Een reis vol herinneringen. Een ode aan tijdloze stemmen. Wees erbij.
0: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonje en cassavebrood.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. De hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. En je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen. En dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ujala Radio, lekker stralen.
0: Volume tora barhaye. Zet je volume wat hoger. Ujala Radio per, apap sunye, ye shandar sinahma pesh kia jara hai aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Hij blijft echter wel verdachte. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van de Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. En je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen. En dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net।
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujala Lare, Aapke Waanse, ik raad Aapke Naam. Ik Haseen raad Aapke Naam. Met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Aapko, Anna hai, Dekna hai, Sunna hai. En natuurlijk geniet je van de avond op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket aangeriesd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walehongi, Mouse Mewbroy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Moika Datadin en Nizam Vagduzijn. Zaterdag 19 september. Koets ticket maak je erin. Rang 1 €20, rang 2 €15. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitserland vooral bekend in Nederland en België niets meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitserland-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर दिस इज डेनिस मोय फ्रॉम द आईएनवीबी। Er staat nog 50 kilometer file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Beautiful June, beautiful Ghana. भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, ये दिसंबर का सर्द पानी है, तेज धड़कन है. फिल्म का नाम है चॉकलेट en dit was een film uit het jaar 2005 met in de hoofdrol Anil Kapoor, Sunil Shetty, Arshad Varshi, Imran Hashmi, Irfan Khan, Sushma Reddy, Tanushri Dutta. Ja, dat is nog eens een hele cast vol met topacteurs. Film Chocolate Raha uit het jaar 2005. Jaha, mujhe sun rahe hai. Van harte welkom bij Ujala Radio. Geniet lekker van deze heerlijke dag. Geniet van heerlijke Ghana. Heerlijke feel-good Ghana. Jabaria Jori hai. Filmke naam hai Jabaria Jori. Een heerlijke Ghana, een heerlijke feel-good Ghana. Or Ghana genaam hai Zila Zila Hilela.

playlist hebben we hier nu de stem van Shahid Malaya. Koi dil be kabu kar gaya aur ishke, ishke dil me bhar gaya. Film ka naam hai Mausam. Een heerlijke romantische Ghana.

Aaj zit de Karraha Hedil, de stem van Arijit Singh, is afkomstig uit de film Aksar 2, een Hindoestaanse, laat ik zeggen, een Bollywood-erotische thrillerfilm, geheel in Bollywood-stijl. Ja, we genieten lekker van heerlijke gevarieerde Gana, af en toe ook een beetje hete Gana, toch, tussendoor. En dat doen we met de stem van Devinder Singh Sionat. Kan op elk moment van de dag, toch?

Heerlijke Ghana, Anjan Peshkeringe, gevarieerde Ghana. Lekker gevarieerd hier bij Ujana Radio. Hey, gejebbe kahitara tuta. Ja, en dat is niemand minder de stem van de Windersing Sionat. Jo bhi aap kare, jaha aap mujhe sun rahe hai. Geniet lekker van deze dag en geniet lekker samen met Ujala. Ujala Radio, keeping you on the move with your best friend Amit Jairam.

Ja, en dat is de stem van Wiba Sarraf uit de film Hijack in deze Damaka Ghana Behka. Ja, ik moest even spieken, maar Ghana Kanamraha Behka. En dit is een hit Ghana van King Selecta. En samen met Rani Datai in deze hele

Shola, shola toe. Heerlijk, de stem van Rani de Thai samen met de beats van King Selecta, Selecta Beats. Ujala Radio, hey, sunalo. Mejo Ami Jairam. Aur yahi gana hum pesh karenge bahut prem se. Een heerlijke feel-good gana. Een heerlijke vrolijke gana. Gana waar je lekker enthousiast van wordt. En daar kan je toch lekker van genieten.

0: Ja, en dit is toch wel de ultieme feel-good song op dit moment hier zo bij Ujala Radio. Je wordt er lekker enthousiast van, je wordt er lekker vrolijk van. En zo moet het zijn, toch? Jaap, Joab, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van de gevarieerde Ghana hier bij de one and only Ujala Radio. En hey, Sunuwalo.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: En op dit moment de stem van E.R. Rahman uit de film Rockstar uit het jaar 2011. Organa genaam heet Jobhi Meh.

0: तू ही है वही जाने क्यों दिल जानता है। फिल्म का नाम है दोस्ताना, हिलके हिलके फील गुड गाना uit het jaar 2008, de stem van Vishal Dadlani. फिल्म का नाम है जजमेंट हॉल है क्या, और ये है द वक्रस।
1: Live vanuit de hoofdstad. Ujana Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jetten zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseerde Jetten daarin. Een 22-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident in Overasselt wordt vrijdag vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
3: simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je zo'n 10 minuten extra. Verderop bij knooppunt Emmeloord is de weg een tijd lang dicht geweest door een ongeluk, maar is nu weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
1: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड, मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुनें, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितम्बर को मीरवाट एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब भी बुक करें।
2: दिल के चैन।
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. You are.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenes en Skaar heet. Ujala Radio, vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond de loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Remember masoom the bekhabar.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
6: Ujala Radio.
0: You are.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen zijn wel over. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sja die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mijn Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
9: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tora Musti, Tora Hushi, Tora Hulchel, Ujala Radio.

You are. Jala Radio Headlines. Bloedbank St. Quijn gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर यू आर यू आर Ujala Radio Headlines. Bloedbank St. Quijn gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatsverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder die linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.
3: Ujala Live.
4: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Kishore Kumar, Aapko Sunaye. En staat mee, volgens mij was het Lata Mangeshkar of Asha Bhosle. Een van die twee. Uit de film Jhoota Kahin Ka. Aap Sun Rahe Ujala Radio Ka Program. Aur Woh Hai Coffee Chai Middag Show. Zometeen is hier dan Anand Chandrika Singh. Jiske saath hum baat karne wale. Aaj kis samachar ke bare mein ya. Aane wale dino ke bare mein. Of andere luchtige onderwerpen. Welkom op deze regenachtige donderdagmiddag, Setra Tariq, 17 september. Ik heb programma. Aap Sun Rahe Mahu Lloyd Mahadir. Welkom, welkom, welkom. Koffie, chai, lekker uit de jaar. Hoi, jij, bed jij, want zometeen komt het nieuws. Maar we beginnen met de headlines van vandaag. De headlines van vandaag. Premier Jetten is vandaag aan zet in het belangrijkste politieke debat van het jaar. Ja. Na een eerste debatdag die pas rond half twee 's nachts eindigde, moet premier Rob Jetten vandaag uitleggen hoe zijn minderheidskabinet voldoende steun denkt te vinden voor de Prinsesdagplannen. Een vaste meerderheid is er nog altijd niet. Nederland zakt verder op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland staat nu op plaats 46 tegenover plek 43 vorig jaar en plek 28 in 2024. Kahohega. Vooral op economisch participatie blijft Nederland achter. Zorgen over oplopende wachttijden bij logopedisten. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt dat patiënten steeds langer moeten wachten op behandeling. Vooral voor kinderen kan uitstel gevolgen hebben voor taal- en spraakontwikkeling. Mausam kies met jaar, droge ochtend, maar vanmiddag trekt regen Nederland binnen. Ja, het was vanmorgen wel een beetje droog. Hier en daar regende het. Maar Aatje, Sjaamke, wacht, Zjada Barisch, Honewal. Het KNMI verwacht vanuit het westen een regengebied. Het wordt ongeveer 16 tot 18 graden. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Trump zegt dat einde oorlog met Iran mogelijk dichterbij komt, maar strijd in Jemen escaleert juist. De Houthis vallen Saoedische steden en olieinfrastructuur aan. Saudi-Arabië heeft volgens Reuters in één week honderden luchtaanvallen uitgevoerd. Brentolie noteert rond $108 per vat. Verenigde Naties onderzoekers spreken over mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdaden in Iran en misdaden tegen de menselijkheid door Teheran. Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar. De Federal Reserve verhoogde de beleidsrente met 0,25 procentpunt... naar een bandbreedte van 3,75 tot 4% om hardnekkige inflatie af te remmen. Ik heb met een beetje Satin Mangaya. Ja. En Huawei. Is ook een bedrijf in China, hè, voert de chipstrijd aan met Nvidia verderop. Het Chinese technologieconcern kondigt 2 nieuwe AI-processors voor 2027 aan. Tegelijkertijd groeit internationaal de bezorgdheid over het gebruik van AI in autonome wapens en militaire besluitvorming. Welkom bij Ujala's Coffee Chai. Je had de kaart dus toen in headlines voor vandaag. Het is donderdag 17 september. Prinsjesdag ligt inmiddels 2 dagen achter ons. De cijfers kennen we, de plannen kennen we, de plannen. En vandaag komt eigenlijk de moeilijkste vraag. Hoe ga je ze uitvoeren en als je geen meerderheid hebt? Premier Rob Jetten is vandaag vanochtend aan zet in de Tweede Kamer. Ik heb het niet gevolgd, maar misschien heb jij gevolgd. Gisteren spraken 17 fractievoorzitters tot diep in de nacht, tot half twee sabere. Vandaag moet premier antwoord geven. En misschien is de moeilijkste vraag niet eens links of rechts, maar wie gaat dit kabinet, met wie gaat dit kabinet zaken doen? Is het links of is het rechts? Janaki rechts. Verder hebben we vanochtend opvallend nieuws over de positie van vrouwen in Nederland. We zakken opnieuw op de internationale ranglijst voor gendergelijkheid. En er zijn zorgen over de wachttijden bij logopedisten. Internationaal blijft het Midden-Oosten het zwaarste dossier. Donald Trump zegt voorzichtig dat een einde aan de oorlog met Iran dichterbij kan komen. Maar ja, deze man zegt vaker wat.

wacht nu op Arend. Hij is druk. Ja, we hebben door de week natuurlijk ook onze eigen werk. Natuurlijk gaan we ook weer kamer, Kerila. Kabikabie gaan we ook weer koffietje hebben naar Sekila. Kabikabie naar beneden Sekila. Maar als het moet en als het kan. Nou ja, moet niet. Als het kan, dan zijn we er gewoon hoor. En dit nummer is wel heel erg prachtig tijdens Coffee Chai middagshow. Even ontspannen met een slokje koffie of een slokje chai. Heerlijk toch?

prachtige nummer, toch? Dil kya kare ki kab kaha kisi se pyar ho jaye. En pyar to hamesha karna chahiye. Hamesha, hamesha. Ja, altijd. Je moet er altijd voor gaan, toch? Pyar, voor pyar moet je altijd gaan. En ja, als je geluk hebt, is het jouw pyar. En je geluk naar Riga en het werkt niet. Ja, dan is het jammer natuurlijk. Maar dan ga je gewoon verder, toch? Maar als je niet gaat voor je pyar, hè? Ja, kaboliham. Dan weet je het ook niet, Kiwi. Dan kan je zijn pyar halen. Het wachten is op Anetje in de Kazin, Coffee Chai, middagshow mee. En natuurlijk headlines aan het zoentje kunnen aanschrijven. Al rauw, konsi, baatum, kunnen wel met Anetje. Dat hoor je dan zometeen. Iganwa ham Sojila uit de jaren 1980, toch? Jaren 80, Kigana Hayaboot, hit Ganara van Kunchen. Music by Babla. Iganwa, als je naar dit nummer luistert, Ganon me ikatakat baat is Sunie, mooiste Sunie, konji gave Kunchen. En wat vind jij ervan? Was toch gewoon een normaal nummer, hè? Maar zo'n kese gaan we gaan. Kon gana, kon baat in mijn heen genomen. En het gaat over Saas en Sasoer.

0: कंचन गाइस जी, हम ना जेबे ससुर घर में, सास ससुर के कहानी देख के बस कंचना माता जाए अपन सास ससुर लगे। आनंद चंद्रिका सिंह
1: कहाँ जाइए,
0: हम सास ससुर लगे ना महिला जाए
1: तो कहाँ जाइए, तो हमें बोल कहाँ तू मांगे जाए
0: नहीं हाँ परम सुंदरी लगे जाए से किला वेल toch?
1: Ah, maar dan dat wordt je. Wacht even, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik moet even.
0: Ja.
1: Even iets recht zetten hier.
0: Nou ja, toe haastig, maar want je hebt druk vandaag. Dus we. Door Kimti. Door Kimti tijd, John Hega, hem ook beslag, Karila.
1: Wacht. Kimti, wacht.
0: Kimti, wacht.
1: Ja. Ja, hamare pas.
0: Nog steeds hebben mensen die dan proberen Hindi te praten en dan met moeilijke woorden. Hey, praat gewoon normaal, Suriname, gewoon Nederlands, weet ik veel.
1: Het is niet nodig. Het is niet nodig.
0: Is echt niet nodig, hè?
1: Nee, maar mensen denken dat ze daar daarmee kunnen scoren of zoiets.
0: Ja, dat ze geweldig zijn.
1: Maar
0: gewoon, wij zijn gewoon Surinamers. Praat gewoon Suriname. Is echt een mooie taal. Hamelijk het al wel, maar Nederlands zou je Suriname mee. En Hindi woorden behouden. Maar het is ook leuk om naar te luisteren.
1: Maak het jezelf niet te moeilijk.
0: Te moeilijk, hè? Kijk ze waar. Goedemiddag.
1: Boy. इतना ठंडा मारी से लोई देखे तो
0: एदे?
1: अब कपड़ा अपड़ा उतारे पड़ेंगे आगे फोर्दा चुकुंद खाम प्राते
0: Het klopt toch niet? Toen bole ठंडा मारे तू माय कपड़ा उतारे दक कान तो नहीं
1: ना यार बहरुआ कपड़ा जोन पहन ले रही है
0: ओ हां यसवा यार नहीं यार
1: तू मांगे हम ऐसे ही बतिया या सुस पहन ना
0: ना ना ना ना तने लुختig चाहिए रे लुختig onderwerp लुختig कपड़ा पहन के हैं चाहिए बतिया दिया है क्या आज
1: वेलके लुختig onderwerp
0: ना यार सुन हम ओही खाती हम तो
1: हेवी हेवी चीज बा
0: तू अपन हेवी उतार आज जितना हेवी है सब उतार जितना हेवी है सब तू उतार
1: सके Nee, heb je iets kooi na mangen, Sune Chaloid?
0: Is dat zo?
1: Laten we over die luchtige dingen praten, liever.
0: Over luchtige dingen. Dat was, kan jij me ook bericht voor de Heidi toch even hier? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar we hebben daar niet over gesproken. Ik was school met ergens in provincie Groningen of Leeuwarden, kan ik haar. Jij kijk, kabel, toer daar, deze keer, Chichu, Bahado, en schade van 100.000 euro. 14-jarig meisje, heb je niks te doen of zo?
1: Nou ja, ik snap niet hoe een klein kind van 14 jaar, het is nog een kind, zoveel schade kan veroorzaken. Dat snap ik niet.
0: Ja.
1: Een jaar agi lagado het, dat doe ze erbaat. Maar als je gewoon een beetje baldadigheid... Nou ja, dan kun je makkelijk 100.000 overschrijden.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik ermee.
0: Ja, ja, ja.
1: Aan schade. Maar,
0: ja.
1: Maar toekomst toerle of gewoon spoitieker delen 100.000?
0: Ja.
1: Hé, is wel veel hoor.
0: Is veel.
1: Dan heb je heel veel schade veroorzaakt.
0: Dan heeft ze heel veel schade veroorzaakt.
1: Dat is ook niet hoor. Hè.
0: Ja.
1: Maar zonna, je betiwa etna banmaas hoi, toch er maai ketna banmaas hoi.
0: Oh, want dan ligt het aan de moeders, hè?
1: Nou ja, het zou toch kunnen. Lerken, apen kikker pawe, maai baap ke pawe, ja toch?
0: Oh, maai baap ke pawe, ha, maai baap ke pawe, ja.
1: Dus kono betia etna banmaas hoi, je kareiga, baharwa.
0: Ja.
1: 100.000 euro ke schade op een school pe.
0: Ja.
1: Dan hou ik mijn hart vast. Maar je wacht het naar mijn maas. Babu ook over hem naar wat je hebt. Babu wat.
0: Hoeft niet. Hoeft niet aan de buitenspel. Ne?
1: Je weet dat vaders heel vaak buitenspel staan, toch?
0: Ja, ja. Eigenlijk mogen we niet zoveel zeggen. Hamlokje, hoe is nou? Ja.
1: Wij moeten onze plek gewoon goed kennen.
0: Wij moeten onze plek kennen.
1: En die keten, dat is een hele keten.
0: Keten
1: en onderaan die keten zet jij, Lloyd.
0: Ja, ja, ja. Hamelijk overzicht bewaren. Ja, als het maar goed gaat en zo. Hè. Maar sommige dingen, dan moeten we ver van... moeten we niet ons mee bemoeien en zo.
1: Hai boy, het is toch wat, hè?
0: Ja, dus dit was eigenlijk een beetje hippie onderwerp.
1: Er is nu een demograaf. Een hele bekende hoor, Jan Latten.
0: Demograaf kon je heggen.
1: Demografie over jaren.
0: Ook heggen, demografie kon je heggen.
1: Bevolkingsopbouw, ja. Ook erover wat jij gaat. Ja, heel vaak hoor. Ubolesunna, ik wil toch wel even de noodklok inluiden.
0: Ja.
1: Of luiden, inluiden. Luiden in Nederland.
0: Ja.
1: Sommige dingen gaan te snel.
0: Ja.
1: Apart zwemmen, islamitische scholen, hoofddoek, bla bla bla.
0: Dus eigenlijk ghanti bajawe zei het, van ghantia bajawe, van zo.
1: Ghantia bajawe, ja, van thora rustig aan, het hoeft niet zo snel te gaan. Ja, dus ja. Op zich valt er wat voor te zeggen. En aan de andere kant denk je van zonde. Als er grote groepen mensen zijn en die hebben behoefte aan bijvoorbeeld vrouwen die apart mogen zwemmen. Ja. Zeg maar wat, hè?
0: Ja.
1: Wat is daarop tegen dan?
0: Nee, niks op tegen. Ik vind het, ja,
1: het past moet kunnen. Het past misschien niet in de witte westerse traditie. Mannen en vrouwen zwemmen door elkaar. Maar als die behoefte er is.
0: Ja.
1: Waarom zou je daar niet aan voldoen?
0: Ik zou niet...
1: grensgevallen, ja, maar, je moet niet van alles een probleem maken.
0: Maar voor vele vrouwen is het ook misschien ook veiliger en prettiger dat ze allemaal vrouwen zijn, hè, toch? Dat zou ook kunnen, toch? Dus waarom zou dat niet kunnen?
1: Natuurlijk, hè? Natuurlijk. Dus daarom, als die behoefte er is. Hey, kijk, er zijn allerlei kwesties waarover je kunt nadenken. Maar je moet wel genuanceerd blijven. Je kunt niet zeggen, ik kutje iets naar Manila.
0: Ah.
1: Weet je, er zijn ook rijscholen bijvoorbeeld, waar vrouwelijke instructrices, rijinstructrices, lesgeven.
0: Ha.
1: En daar gaan de vrouwen naartoe.
0: Ja.
1: Dus daar is kennelijk ook behoefte aan.
0: Ja, natuurlijk. Ik kan me voorstellen, hoor.
1: Jij en ik kunnen het raar vinden, Lloyd. Maar er zijn heel veel groepen mensen die dat prettig vinden, dat een vrouwelijke instructrice hun rijles geeft.
0: Ja,
1: toch? Ja. Hoor ik het, toch?
0: Ja.
1: Maar wacht even, bij fouilleren van mensen, visitatie.
0: Ja. Ik heb liever dat een vrouw. Ik heb liever dat een vrouw mij viert, hoor.
1: Jij zeker. Maar tot een morsuba dit hoor als
0: een
1: visser.
0: Nee. Ik heb liever dat een vrouw mij even aanraakt. Nou, wat niet, ik heb mijn choers uit. Nee, toch?
1: Nou, moeilijk.
0: Kijk, daarin zeg van, joh, oh, dat vind ik best de arbeider, ja.
1: Ja, maar mannen worden standaard gefouilleerd door mannen. Dus
0: ja.
1: Maak jij maar geen illusies. Maar mannen die vrouwen fouilleren, dat kan echt niet, hè?
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Dus daar zeggen we wel van, het kan niet, het mag niet. En bij sommige dingen zijn we heel verontwaardigd van, kijk, hoe je het doet. Als mensen zich prettiger bij voelen, ze doen geen vlieg kwaad.
0: Ja.
1: En die groep is groot kennelijk.
0: Ha.
1: Mag toch?
0: Ja,
1: mag toch?
0: Vind ik ook.
1: Kijk, had die gezeur hier.
0: Nee. He? Dus demografie, tani muriat, tani kraal. Misschien
1: Boerwaai. Nee, maar hij zegt meer dingen. Hoor. Mooi. Heb jij je zwemdiploma toen jij niet poorde?
0: Nou, heb jij wel poorde, maar ik heb mijn zwemdiploma eigen. Dat heb ik
1: niet. Nee, daar kun je niet zwemmen.
0: Aan Panja heb je wel ultrageilen en zo. En ik kan wel, hè? Ja, ik kan wel zwemmen, hoor. Ik kan wel zwemmen, maar mijn zwemdiploma
1: eigen.
0: Maar toen kan hij niet leggen zwemdiploma. Zijn naam kan zwemmen. Ik kan geen zwembad heen. Kan hij zwemmen toch? Parima, hè? Parimabad of zo.
1: Wacht even, hoe heet dat ding?
0: Ha, Parimabad. Paramaribo, Parimabad.
1: Parima?
0: Hoor je zeker? Ja, ik denk het Parima.
1: Zo'n soort naam heeft dat, hoor.
0: Ik weet niet, hoor.
1: Parimabad,
0: denk ik.
1: Volgens mij wel.
0: Onze vaste panelleden kunnen erop reageren.
1: Maar ik kon niet zwemmen, hoor. In Suriname, heel lang niet.
0: Ha.
1: En toen ben ik naar zo'n cursus gegaan in de zomer. Amazon. In de grote vakantie.
0: Waar?
1: In Parimabad.
0: Parimabad, hè?
1: Dus dan kon je, ik weet niet, 10 jaar heb je achter elkaar. Dan moest je elke dag gaan.
0: Ja.
1: En dan kon je afsluiten met een diploma. Maar ik heb diploma A.
0: Ja.
1: Van ik, Parima.
0: Parima. Dus je hebt alleen maar A. Zwemdiploma A. B, C, naar het oké.
1: Nee.
0: Maar A is meer dan voldoende. A is meer dan voldoende. Maar kijk eens, Haas, hoe waren die zwemlerares of zwemleraar naar jou toe?
1: Volgens mij waren ze oké. Het was een echtpaar. Nee, het was een echtpaar. En ze hadden een of ander zangcontest gewonnen toen. In Suriname.
0: Oké.
1: Doe nog gauw wat raak op. Zijn naam Heiga van die zangcontesten, toch?
0: Ah.
1: Je had een, ik ben die namen kwijt, bang.
0: Ja.
1: Boudina begreep je erover, toch?
0: Met
1: maar er was iets van Suri Pop of zoiets. Of
0: oh ja.
1: Kucheraha in elk geval zijn naam. Daar kon je eigen liedjes inzenden en dan kon je winnen. En zij hadden dat jaar wel een nummer begonnen.
0: Nou, oké.
1: Dus ja, en zij gaven les.
0: Nou ja, goed.
1: Was een koppeltje.
0: Ja, maar ik vraag me af,
1: Matapika, drape mi wango, drape mi wantang.
0: Oké.
1: Akoruna watra se.
0: Ja.
1: Dat nummer.
0: Dat nummer hebben ze gezongen dus.
1: Dat nummer, leuk.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik weet niet of het zwembad inderdaad Parima heeft, maar ik denk dat het ook Parima heeft. Hamme Janaki Parima Bata.
1: We kunnen het opzoeken, maar het is niet zo spannend.
0: Nee,
1: maar we
0: kunnen opnemen de partijen.
1: Toen ik naar Kanaan ben, automatisch had jij.
0: Zeker.
1: Spanje met trouwens eigen nood weer, hè, Lloyd?
0: Alweer?
1: Ik heb het een keer meegemaakt aan de leven.
0: Ja.
1: Toen zat ik in.
0: Wat heb je eigenlijk niet meegemaakt?
1: Ik heb veel meegemaakt.
0: Orkaan meemaken. Ben met een vliegtuig gegaan.
1: Inderdaad.
0: In Spanje heb je dit ook meegemaakt.
1: Ik heb dit echt meegemaakt in Spanje.
0: Ja.
1: Valencia.
0: Ja.
1: Een paar jaar terug hoor. Ah.
0: Ja.
1: En toen moesten we terugkomen. Dus. Gewoon hele grote hagels op de weg, hè?
0: Ja. Kijk naar Barca Barca.
1: Terwijl ik dan garam raam op, hè. Barca Barca, ja. Je bent niet op het soortje van Kabelba. Dus ochtends vroeg reed ik naar de luchthaven.
0: Ja.
1: Maar ja, de vlucht kon helemaal niet vertrekken. En de volgende dag was alles, na volgende dag, ooit die noa later op de dag, sabdobgera. Een paar jaar terug is dit gebeurd.
0: Ja.
1: En vliegtuigen konden niet vertrekken, dus we stonden daar maar in die gate. Toen moesten we weer teruglopen.
0: Is toch wat, ja.
1: Echt waar, we hadden uren gestaan daar in de gate.
0: Ja.
1: Maar we konden niet het vliegtuig in, dus daarna moesten we weer teruglopen allemaal. Hup.
0: Ah, jeetje.
1: En dan moest je weer, ik weet niet hoeveel uren wachten. Amerijan Adhajun Bidgerauwe met je.
0: Ja.
1: Dus nu in Barcelona, voor de mensen die naar Barcelona willen gaan of naar Spanje.
0: Naja.
1: Tora se bachai kecha.
0: I hapta dui duk bari baat hai. Ronald Koeman ke duk bari baat hai. Ronald Koeman ke aurat orkar dihand hoge, minuti hoge. Ze had kanker. Heel vervelend, heel naar voor de familie Koeman. Maar hamloke trafse bhi kabel hai. En Ben Saunders, die zanger die ooit gewonnen had, eerste zanger nog, kan hem heggen, programma Voice?
1: Ja,
0: Voice,
1: van
0: zoiets.
1: Een van die, ja.
0: Hij heeft zichzelf moordplegen gekregen. Naar Jawan Lunda, Ben Saunders.
1: Ik weet niet of hij zelf moord heeft verpleegd, dat weet ik niet, Lloyd.
0: Ja.
1: Hij
0: had wat problemen en dergelijke. En is hij gewoon in die sloot wat met je lekker aan panie met doopje margen.
1: Kooi admihega insan, John Larega, tegen de dood.
0: Ja.
1: Om nog een paar jaartjes bij te krijgen.
0: Zoals die vrouw van Ronald Koeman waarschijnlijk. Ja.
1: Or koi koi admi haiga jonapan jivan apne eindig karega. Dus ja, het is soortje kebad ba, doek kebad ba. Inderdaad, Lloyd.
0: Ja, nee, doek kebad.
1: Die vrouw van de echtgenote van Ronald Koeman, 65 is ze geworden,
0: ja.
1: Volgens mij.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik heb het niet paraat helemaal, maar zij had borstkanker, heel lang al. En dat bleek dus niet opgelost te kunnen worden. Borstkanker kun je vrij goed oplossen. Maar het kwam elke keer terug, kennelijk.
0: Nee, het komt altijd weer terug, ja.
1: Dus dat ding is een... moeten daar niet lichtzinnig over doen.
0: Nee, behoorlijk vervelend, denk ik het zo.
1: En niet denken omdat de heer Hovega dat het dan normaal is. Nou, het is niet normaal.
0: Nee.
1: Het is niet leuk voor degene die het overkomt. Dus ja, we doen daar soms een beetje te makkelijk over. Te luchtig over.
0: Nederland is gezakt op de lijst van Global Gender Gap Index. We zijn van de... welke plaatsen stonden we eerst op?
1: Boy, Lloyd, toen is een bericht aan met de week.
0: 28 naar 46. Hoe is het zo slecht gesteld met Nederland?
1: Ik zou het echt niet weten. Ham na Chakali, ham Kushna Janila. Ik kom geheel onvoorbereid hier naartoe. En jij begint over feitjes. En Ben Saunders. En de Emino Sabi. Ik weet het niet.
0: Mijn
1: algemene chitupoch. Dan gaan we daar eens kila. Maar hele specifieke dingen zoals dit. Ik weet niet wat er is gebeurd.
0: Nee, oké.
1: Okay, nou, dus als jij het weet, mag jij het vertellen.
0: Ja. Er wordt niet echt uitgebreid iets over geschreven van waardoor het allemaal komt. Maar dan hebben we het wel een andere keer wel over, hè? Toch?
1: Nou man, kijk je.
0: Oh, als je het hier hebt, ab toe betaal ik je kontje lekker toe hele waard. Ja, bij haast.
1: Nee, helemaal niks. Wat je wel moet weten.
0: Ja.
1: Kijk, Tweede Kamer met onderhandelen, wegen Aaj, Bian, komende dagen, is het zo. Hè, dat er een discussie wordt gevoerd daar. Dus dat proberen partijen, die lijnrecht tegenover elkaar staan soms, elkaar niet mogen, personen die elkaar niet mogen ook, moeten deals gaan maken voor de camera. Dat gaat toch nooit werken, Lloyd?
0: Nee, dat gaat nooit werken natuurlijk. Hè?
1: Dus toen al die mensen die denken nu van, hey, a bego deal, hoja, nee. Als er deals komen, zal dat achter de gesloten deuren gemaakt worden. En zeker niet voor de bühne, zeker niet voor de camera. Want niemand gaat voor de camera een millimeter bewegen. Dus de komende dagen, het is een poppenkast, het is één grote show. Mensen nemen elkaar.

0: zeg maar, ga naar links, rechts, bollen rechts. Het is nooit goed, zeker als je in de oppositie bent. En de coalitie die struikelt ook over elkaar. En ze kiezen maar niet, hè, Lloyd. Ja. Ze kiezen niet. En regeren is wel iets van kiezen. Je moet wel een koers kiezen.
1: Ja.
0: Je moet wel weten, ga ik naar...
1: Links of rechts?
0: Berlijn rijden, of ga ik naar Parijs rijden, of ga ik naar Londen rijden.
1: Ja.
0: Maar als je niet kiest, dan ga je nergens naartoe bij je.
1: Nee, hoe te hengen. Maar wat
0: dus je
1: denk
0: moet wel
1: je?
0: Een keuze maken van welke kant willen we opgaan als land.
1: Maar,
0: En dat gebeurt niet, omdat D66 en CDA iets anders willen dan VVD.
1: Ja.
0: En ze zitten wel met een minderheid in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer.
1: Ha.
0: Dus ja, politiek is politiek. Het is heel makkelijk te begrijpen. En het is soms ondoorgrondelijk. Maar ik verwacht dat eind van het jaar het doek valt.
1: Ha. Want het gaat heel erg moeilijk. Maar je verwacht niet dat je minderheidskabinet waar rechtspartijen staat door Jaiga om hun
0: hoi
1: plannen...
0: Hoi, dat ze naar links of rechts uitwijken. Hoi, Sakega.
1: Ja.
0: Als hij geen keuze maakt, is het zeker een doodlopend spoor. Dus hij zal, als hij door wil blijven gaan, Rob Jetten, dan zal hij een keuze moeten maken, of links of rechts. Maar als hij over rechts gaat, heeft hij nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk... Technisch gezien, hè, zou je zeggen, hij moet voor links kiezen. Maar dan gaat VVD problemen maken.
1: Ja.
0: Dan gaat VVD zeggen van zo, nou, we gaan over links. Nee, wil ik niet.
1: Nee.
0: Laat de regering maar verklappen.
1: Ja.
0: Dus je hebt sowieso een probleem. Barka probleem.
1: Hai, boy.
0: Denk je toch leuk?
1: Ja, maar misschien kunnen wij dat oplossen voor ze aan het... Ja, maar ook in België, die kunnen dat oplossen.
0: Nee, wij zijn altijd bereid om met raad en daad erin te springen voor ons vaderland.
1: Voor ons vaderland, ja.
0: Dus dat ding vind ik wreed. Dit bericht vind ik wreed.
1: Kon bericht wel heen, hè?
0: Er is een mevrouw. Ik ga kebabat, ja, Sliedrecht.
1: Ja.
0: Sliedrecht. Sliedrecht is bij Rotterdam, toch?
1: Ja.
0: Ja. Een mevrouw van 69, ook een naam heet Esther.
1: Ha. Esther.
0: Esther zat in een verpleeghuis.
1: Ja.
0: En Esther was hulpbehoevend, want daarom zit ze in een verpleeghuis.
1: Ja, natuurlijk.
0: Op 69-jarige leeftijd. Abdikje sunewalo, ab mooi seizoenje. Esther ke parwaar jon raha, in aanval ko betwa, kenlik vaak na jaat raha. O, aap een maaike dekhe, aap dusar parwaar bhi na.
1: Bechari.
0: Okay. Is al heel triest, hè?
1: Ja.
0: Chahe jaise utromai haiga, of koi haiga.
1: Tuurlijk.
0: Chahe, ze leed wel aan schizofrenie, dus ze herkende mensen niet, ze was een beetje hersenbloeding, paisra, bechari. Dus ze was niet helder.
1: Ja.
0: En ze deed rare dingen, Maar dat wil niet zeggen dat je moeder niet gaat opzoeken, toch?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Chahi jaise, tormaiba.
1: Tormaiba, toke dunia pelai zeggen en dan laat je moeder in de steek. Kan niet.
0: Maar
1: he?
0: Kennelijk gingen ze niet. Maar het verpleeghuis, daarvan verwacht je wel dat zij alle bewoners goed in de gaten houden.
1: Ha.
0: Minimaal 2 keer per dag hoor je contact te hebben met elke bewoner. Dat zijn gewoon richtlijnen volgens mij die er zijn. En alle verpleeghuizen zullen een klein beetje een iets andere richtlijn hebben. Maar laten we ervan uitgaan dat je 2 keer per dag contact moet hebben.
1: Ja.
0: Dus 2 keer per dag kun je merken. Koi haiga ki na haiga.
1: Ha.
0: Nu hebben ze dat nagelaten. Parwaar binagel. Je verpleeghuis met kamkere ohusap nagel. En ze constateerden wel dat die mevrouw al 12 dagen niet verscheen.
1: Arre?
0: Maar niemand is een kijkje gaan nemen. Pas toen ze dus een hele opvallende, vreemde geur gingen ruiken in de gang. Toen zijn ze gaan kijken van,
1: dat kan toch niet? Ik bedoel, dus, ze woont daar en mensen die moeten toch elke dag checken van, dat soort dingen.
0: Maar dat probeer ik uit te leggen. In Nederland, dus na i huizen Asiana mee. Het heeft niks met Suriname te maken. Dat is gewoon in Nederland, dat rijke Nederland.
1: Ja.
0: De lijkschouwer heeft gezegd
1: bizar.
0: Dat die mevrouw 5 tot 12 dagen dood heeft gelegen daar op de grond.
1: Dit kan toch niet? Dit kan toch niet?
0: Na kaprapa in Israël, Auratia, braaksel naast haar, helemaal naakt was ze op
1: dit
0: de grond.
1: Dit is, ja.
0: In Nederland, 5 tot 12 dagen.
1: Na hoe is ik paardje roos, jouw barenroos. Kooi nou, kijk, ja, kijk, dik is niet eens ook een lurken. Maar het, ja, het ergste is, kijk, John en de Mien, wat ik dik behalker, die hebben je ook niet eens opgemerkt. Dat vind ik echt.
0: Zo is het. Er is gewoon een zorgplicht. Want ja. Zuna, je bent in een verpleeghuis. Waarom ben je in een verpleeghuis?
1: Ja.
0: Je verwacht gewoon normale

0: zorg.
1: Ja.
0: Kinderen kunnen het misschien niet aan, om wat voor reden dan ook. Hoisakega, je partner kan het niet aan, hoisakega. Maar utor kam haiga, je wordt ervoor betaald.
1: Ja, je wordt doekje
0: en dan moet je dat gewoon doen. Dus isabchich, John, ja. John Chich, hoe we in Nederland men denk je van, kan je ze hoisakega? Hè?
1: Het is weer een boodschap aan iedereen. Je hebt dit net zo'n wel hega. Door mij, bab hega, ik word te huis met hega. Ga ze vaker opzoeken. Als je tijd hebt, direct. Na een soortje keer, bihanja. En dan komt er weer niet niks van. Maar ga wel vaak je vader, moeder opzoeken. Want heel dan heb je Jonaker, heet je maar, weet je. Het klopt ook. Deze Ibetoanaker is op een maaike, zei ik, dik is. Na de geile dik. Zo zijn er veel mensen die dat ook niet doen. Hè. Maar waar ik het harde weg ga te huis met een beetje short weg, ja.
0: Maar hoe doe ik je wat? We kennen die gevallen, Lloyd. Kan kon je bolien?
1: Ja.
0: Maar als hoi ze het toch raak helker bij, ook op hun. Ook al zijn ze dus niet meer helemaal helder.
1: Ja.
0: Chahe het ook herken kare, na herken karega. Ook er matlab na he ki tu na ja.
1: Ja.
0: Dus ja. Maar ja, rakam chich hovega, Lloyd.
1: Ja.
0: Ego or baat hem toch bataai?
1: Ha, tu betaal, dat is wel heel
0: raar. Dat is wel heel raar hoor.
1: Ja.
0: Ego verdachter, ha.
1: Ha.
0: Hij mocht bellen met de politietelefoon uit de cel.
1: Weet je wat hij heeft gedaan? Dat kan allemaal in Nederland natuurlijk.
0: In Nederland mag je bellen, toch?
1: Dan
0: krijg je zo'n telefoon.
1: Maar
0: hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Hij gaf de telefoon gewoon niet terug. Dat is gewoon toekje wat najaar. In tegenstelling tot die verpleegkundige. Maar hé, wacht even. Mijn toestel is nog daar. Waarmee hij mocht bellen. Dus ze gaan er naartoe. Ze zeggen, meneer, waar is het toestel? Oebelen naam naar jullie kamba. Ze kon het nergens vinden. Die man had het in zijn achterste gestopt.
1: Nee. Ik nahuis een keer aan het.
0: En
1: dat
0: kon
1: kan
0: niet meer uitkomen. Het kon
1: dat
0: niet meer
1: past
0: uitkomen.
1: Toch niet erin, zo'n ding.
0: Nou ja, ik mino sabie. Dus 15 centimeter in telefoon.
1: Dit is
0: dus
1: toch
0: toen
1: erg.
0: Schotoon bij zo'n chef van IKAB. Ik fan lobe wel. Voor de mensen die denken, kan
1: oh,
0: ik zo'n beetje over.
1: Echt serieus? Hè?
0: Jaha, Geert Wilders ke staan ba.
1: Ha, staan.
0: Geert Wilders ke staan me bal ba.
1: Je wil ook zijn naam niet meer boos zeggen, maar dat gaan we niet op de radio zeggen. Maar
0: nee,
1: had het gewoon in zijn achterste gestopt. Abdulon Jangele is nu al ook hier, wat je bedoelt, Keletto, in zijn achterste gestopt.
0: Toen hebben ze mee moeten nemen, Lloyd, naar het ziekenhuis. En het is operatief.
1: Oh!
0: Het is operatief verwijderd. Hey. Kus aan het hoewega, dit is waar mij.
1: Ego telefoon gaat in dat je dit doet, hè? Is toch erg?
0: Nee, gewoon Bajati. Gewoon Bajati. Dan moet je met ook naar mooi bij. Die BRICS-landen zijn trouwens bij elkaar gekomen, toch?
1: Ja, BRICS-landen. Daar zit Brazilië in, India in, Rusland in, China. Ik discubel eigenlijk China.
0: Brazilië, Rusland, India, China. Zuid-Afrika.
1: Zuid-Afrika, ja, ja.
0: Maar ook Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten.
1: Maar ze zijn bij elkaar gekomen voor wat?
0: Nou ja, ze proberen een groep landen bij elkaar te. Het bestaat al een hele poos hoor. Maar die BRICS wordt steeds belangrijker.
1: Ja.
0: En het Westen en Amerika, die vinden dat best wel irritant dus. Hè?
1: Ja.
0: Want dat is weer uitgebreid met Egypte, Ethiopië, Indonesië. Het zijn allemaal bijgekomen. Maar
1: wat,
0: ook,
1: wat kunnen zij doen? Wat voor macht kunnen ze hebben? Ze, wat kunnen ze doen om het Westen, zoals Europa of Amerika, dwars te liggen?
0: Nou, dat niet per se. Maar het is wel een samenwerkingsverband, toch?
1: Ja.
0: Dus je hebt ook Wit-Ruslanden en Bolivia, Kazachstan. Aan die landen denk je niet.
1: Ja.
0: Maar die zijn er ook nog, hè? Cuba,
1: ja, ja.
0: Maleisië, Nigeria, Thailand, Oeganda, Oezbekistan.
1: Maar ze kunnen dan wel samenwerken. Bepaalde dingen kunnen ze samen doen.
0: Aha. Nee, maar als je partnerlanden bent, als je met elkaar afspreekt van zo'n land, dan kun je conflicten oplossen met elkaar. China en India hebben bijvoorbeeld al heel lang een conflict in de grensstreek.
1: Ja.
0: Maar in plaats van dat het escaleert, kun je toch praten die
1: praten,
0: dingen oplossen.
1: Ja, ja.
0: En dan zie je Modi met Xi Jinping.
1: Xi Jinping.
0: En hoe heet die andere man van Rusland?
1: Poetin.
0: En dan zie je ze flink lachen met elkaar. Hey, natuurlijk, ik want this one ke jiu jariga van hey, ik ga hoewega. Dus ze zijn bezig. De Kalinga trouwens, Europese Unie, ke John Haiga, Ursula.
1: Ursula.
0: Ursula Bolisba van Sunna, We willen associate partner, dus geassocieerd partner, geen echte directe partner, van Canada maken, van EU.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een nieuw ding, wat ze nu plotseling gevonden
1: ja,
0: hebben.
1: Ja, maar meneer Trump is wel boos daarover. Hè? Meneer Trump, wil even toetrantje op carrière, dan willen we geen zaken meer met Europa gaan doen.
0: Ja, maar juist Trump heeft ervoor gezorgd dat dit soort dingen gebeuren. Hij maakt ruzie met iedereen. En met Europa en met de Europese Unie, maar ook met Canada.
1: Ja.
0: Hij wil Canada inlijven. Obole van Sona, het is gewoon staat van Amerika eigenlijk. Icontamasaba hoort gewoon bij Amerika.
1: Yeah.
0: Ja, hij verandert die leeknamen zomaar. Dus het staat allemaal kwaad bloed. Dus Canada is nu aan het zoeken, partnerships toch? Kijk, kan ik nou een partner mee? Ja, Europa heb ik ook partners. Want die oude wereldorde, die hadden niet bolega, weet je. John Pahilera, met NAVO en NATO en dat soort dingen. Dat gaat allemaal gereshuffeld worden nu. Ja. Want er komen nieuwe partijen die belangrijk worden. En Amerika laat het een beetje afweten.
1: Anand, ik ben je heel even kwijt. Je bent er weer, denk ik. Ik ben er weer. Ja, je bent er weer, Anand. Hallo.
0: Ja, hota he.
1: Ja. Tot koptelefoon zeker weer hinder krijgen.
0: Je kia hota he.
1: Ja. Je was met je betoog verder.
0: Nee, ik weet niet waar ik ben gebleven.
1: Canada, waar laat je het wel het heet. Dus dat.
0: Ik weet niet wat er gebeurt, hoor, Lloyd, maar de verbinding is...
1: Het klein stukje, het laatste stukje zijn we kwijt. Maar voor de rest, wat je toen betaalde, ik Trump kakker door Trump, wil Canada associated partner worden van de Europese Unie. Dat gaat gebeuren.
0: Nou ja, je drijft partijen in elkaars armen.
1: Ja.
0: En dus je kunt eigenlijk niet een betere motor hebben voor dit soort samenwerkingen dan Amerika.
1: Ja.
0: Want die gekke Trump, die maakt dit soort dingen mogelijk. Ha. Dat mensen na gaan denken.
1: Ja. Nou ja, die Trump, ja. Nou ja, goed. Ja. Kabel, ja, ook erbij. Maar
0: waar is mijn koffie? Meneer, mag ik bier? Koffie aan.
1: Ja, die sleurmoment. Maar ja, ik zie het ook inderdaad niet.
0: Misschien dat ding echt heel slecht. Nee, hoor. Mensen luisteren naar koffie en chai.
1: Koffie en chai.
0: Daarvoor, voor dat gesleur.
1: Voor
0: en dan gaat dat boycott kan je hoe onderdeel wat ik het hoor. Het mooiste onderdeel op nationale radio.
1: Ja.
0: Ook een boel is zo'n Ibatiaam radio, baby.
1: Ook er bij jou.
0: Nou, bij Ibatiaam hoor. Maar daarvoor iets anders.
1: Ha, bol.
0: Dus ik sprak net een vriend van me.
1: Ha.
0: De ook er ouderd vriendin. Toch? Ja. Ik ga doen over hem nog kabina Ibatiaam naar Sochi.
1: Toen op een vriend ze Ibatiaam die ook er ouderd ke vriendin ke baren.
0: Ook er ouderd ke baren me.
1: Ook ouderd. Oké.
0: Maar waar ging het om? Over een onderwerp wat mannen eigenlijk helemaal niet bezighoudt. Althans, ik weet het niet. We denken niet over na. Dus we hebben het over borstkanker gehad, toch?
1: Ja.
0: Maar weet je dat sommige vrouwen ook last hebben van te grote borsten?
1: Oh.
0: Waardoor hun rugpijn gaat doen. Waardoor alles te veel naar voren hangt.
1: Ja.
0: En die mensen hebben er echt zwaar last
1: van. Nee, die hebben er heel veel last van. Maar wat?
0: Dus deze mevrouw moest operatief nu, toch? Een verkleining krijgen.
1: Ah. En dan,
0: we staan er niet bij stil, hè, bij dit soort dingetjes.
1: Nee, maar Ochiwa, ja, ik kan er wel, ik begrijp het wel, ja.
0: Is het gewoon biohoweg, dus, dat je nooit?
1: Nee, ja.
0: En dan kun je wel zeggen van, ja, je kunt er zelf wat aan doen, maar kennelijk niet.
1: Nee, maar ja.
0: Kennelijk kun je er niet zelf wat aan doen.
1: Nee, maar ja, als je grote borsten hebt, dan moet je dat dragen. En die vrouwen hebben meestal daar last van. Heel veel rugpijn.
0: Ja, ik weet niet hoeveel kilo's je extra hebt, weet je. Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik werd er net mee geconfronteerd. Dan denk je, oh ja.
1: Nou.
0: Is dat biohoweg?
1: Ah, maar hoe zit dat om Janet? Het is niks nieuws voor mij.
0: Nee, ik heb ervaring met situatie.
1: Ja, nee, het is wel zo. Het is, ja, ik lach erom, maar het is wel zo. Het is wel heel een barca-probleem voor de vrouwen met grote borsten natuurlijk. Ja, ik kan er operatief.
0: Gaat continu mis bij mij, hoor.
1: Nee, maar wij horen je wel, hoor. Ik weet niet wat er misgaat bij jou, okay, maar wij horen je wel.
0: Toch, dan is het toch mijn vervelende koptelefoon. Ja. Krak, krok, krik, krak, krok, krik, krak,
1: ja, ja, ja. Maar goed, voor die vrouwen is wel je enige cheese, hey, operatief. Kun je het laten verkleinen en dan hopelijk ben je dan van het probleem af.
0: Ik moet even kijken wat er met mijn koptelefoon weer is. Maar heeft al die dagen goed gewerkt, los?
1: Hij heeft niet kaap heel kutje. Als hij weer het,
0: man.
1: Ja, hij doet zoals hij namens zijn bestelkertie.
0: Kom.
1: Ja, en nu, ja.
0: Toen had hij wel zo'n mooi, toch?
1: Hij had ook wel mooi, Sunila.
0: Maar hij had niet een zo'n hele mooi, dus. Dus dat had maar koptelefoon. Maar hij heeft hier kutje gerbala. Het is nou een koptelefoon, raak hier. Leuk. Je kunt liever een paar van eentje nemen van een paar.
1: Hambori toch, als je naast het bestelker de kaart gaat, dan heb je ook, ook misschien iets wat werkt. Oké. Okay. Nee.
0: Beweer je dat die Chinese dingen beter werken?
1: Nou ja, dat ook weer niet. Maar ja, dan heb je wel. Nou ja. Maar goed.
0: Oké.
1: Maar hoe ordent je je problemen? Doe je het niet, toch?
0: Nou ja, is toch een probleem ook, hè?
1: Ja, het is zeker een probleem.
0: Dus als je sap kooi ke kuch na kuch hai ga, chak rohans. Ham gali datra lage meet karo wai li apan, kaise bolega? Al die waardes kun je toch laten meten?
1: Ja.
0: Vitamine, ha. I, U.
1: Suikerwaarde, wagera, dat soort dingen, ja.
0: Ai. Cholesterol. Dat er wel met belker ke batuist, hoor.
1: Ha.
0: Kisuna, sap chi juan ik dan perfect bat, hoor. Hoe voel je je?
1: Ha.
0: Hij moet je zien voelen, maar ik weet niet of het perfect is dan.
1: Ja.
0: Dus wat ik wil zeggen eigenlijk daarmee, laat je waardes controleren.
1: Ja.
0: Zo nu wel, hoor.
1: Ja.
0: Laat af en toe even controleren of je, wat doe je?
1: Door suiker, door cholesterolgehalte, dat soort dingen kan je laten opmeten. En ja, bloeddruk, wagera. Is dat je een kabel? Meter, dan weet je ook wat de staat van jouw lichaam is, toch?
0: Aha, dus ijzer, bij checken wat je.
1: IJzer, wat?
0: Hamne niet HB, of kan je niet kan, kon je. Sap aankruis, kan dat je sare.
1: Aha.
0: En dus ik wil labformulier mangen, maar sap ne aankruis, kan die sap.
1: Sap je door maar toe checken, aaj.
0: Maar ja, is toch wat, hè?
1: Ja, maar kost zoiets wat? Ik bedoel,
0: het is allemaal gratis, toch? Allemaal een inbegrepen.
1: Oké, dus dan kan je één keer per jaar.
0: Genoeg, leuk.
1: En doe je één keer per jaar of zo?
0: Nou, het plan is nu dat ik het elk half jaar ga doen.
1: Elk half jaar?
0: Op leeftijd wat jij hier, toch? Dus dan krijg je dat advies van meneer. Is het niet verstandig dat we halfjaarlijks... Ik vind dat best, joh.
1: Ja.
0: Zo, nou, je moet even ernaartoe, ze prikken eventjes. Het is echt een werk van niks. Dus ik doe me dit met hoi gejaar, Chijwa. Kijk nou mooi deze.
1: Nee, natuurlijk. En dan als je die mogelijkheid hebt, moet je zeker gebruik van maken.
0: Maar iedereen heeft die mogelijkheid. Ha, ja. Dus alleen we maken er geen gebruik van. Dus, dus wees niet zo lui, word zeker. Actief, ga een afspraak maken.
1: Direct.
0: Bolde toe mangen, je hebt een sapkoon checker waar we
1: hebben. Hamala jana ki ham moi baati ki na baati ki hamam machiniya moi kama ki na kama hoy.
0: Da tarwa hamme bata iski sab moi hai ga yaar. Hamme chahiye okay batawe ki kitna ek full bowl well lekker of niet lekker. De dokter vertelt aan mij van meneer, alles zit er helemaal tip top.
1: Alles is tip top, dus je kan even een half jaar vooruit, hè?
0: Zoiets, hè?
1: Ja.
0: Ai, dus die bia, hè?
1: Bia wat?
0: Over die bia, dus gisteren sprak ik met
1: Sudhir. Ja.
0: En hamna, oh ja, ik weet wel wat de reden was, want hij had een bia in de familie.
1: Ha.
0: Dus ik vroeg hem of het de ouderwetse bia was of niet. Nou ja, dus dan ga je helemaal los, toch? Dan ga je praten over. Pahileke bia kan je zeggen, hoor, is het ke bia. Ik een nota.
1: Ja.
0: Pahileke nota toch een kjalo je looit.
1: Ja.
0: Heer din ke baat, zijn naam ke baat, laten we daar beginnen.
1: Ja.
0: Maar later ook in Nederland. Ha. Kwam je als familie bij elkaar, of vriendengroep of kennissengroep?
1: Ja.
0: Iedereen herkent het wel. En dan ging je samen kohora snijden. Alu chile.
1: Ja.
0: Super gezellig was dat.
1: Ja.
0: He?
1: Was heel gezellig, ja.
0: Alleen je had wel mensen nodig die dat wilden doen. Anders stond je er alleen voor.
1: Ja.
0: Maar het systeem werkte wel.
1: Ha.
0: Mensen gingen elkaar helpen.
1: Ja.
0: Dus mannen gingen dan bij elkaar zitten. Die vrouwen deden andere dingen vaak. En mannen gingen dan schillen. Was super leuk, echt ja, waar.
1: Zeker.
0: Die mensen die dat meegemaakt hebben, jullie ja. hebben echt een gouden tijd meegemaakt.
1: Zeker, zeker, zeker, zeker.
0: Hoi met Tori, hoi met Hassi, ha,
1: het was een happening. Een haptap harse. Maar je bent begonnen meteen met eten, maar pijlik tintia ben houdt dat zo, toch?
0: Age tintia. Tintia
1: en dan versieren en dan...
0: Oh, echt zo. Ha, dan ga je met frigie papier dat versieren. Maar die Maro bijvoorbeeld, hè?
1: Hey.
0: Die Maro wordt nu gehuurd, toch? Altijd, bijna altijd. Maar pijlik hem ook Maro benauwd, really.
1: Ja.
0: Tamaro banawe ke baad maro hilawe trahili hem lok einde pe bhi. Dus al die dingen werden er afgehaald. En die nou, John Allah Barati logan,
1: ja.
0: die namen die spullen ook mee,
1: ja.
0: deels. Als versiering.
1: Ja.
0: Dus tegenwoordig gebeurt dat allemaal niet, hè, Lord.
1: Nee, ja,
0: want die maro wordt gehuurd om een kontje toe hila je. Symbolisch. Symbolisch wordt er gehilawe.
1: Nee. Maar ja, we leven ook in een andere tijd, hè. Dus pijnlijk doe ze jamana raha. Doe ze jamana hega.
0: Dus tegenwoordig het gemak dient de mens. Je hebt een cateringbedrijf die je inschakelt.
1: Ja.
0: Die komt daar. Je hebt geen enkele babaal. Alles is geregeld.
1: Sapchikable, doe ze koiker, hè. En jij hoeft alleen maar naar de kapper te gaan. Op een nagel. Een mooi kaprakinseke en dan kom je gewoon feesten. Want dat is wat gebeurt.
0: Mousi, Pua, Nani, Aji, die gaan tegenwoordig maar één ding, hè, Lloyd. Ze zijn 3 maanden bezig met kon kaprapahinabe. En ze zijn 3 maanden bezig met barwah
1: maar. Maar barwah is op zich belangrijk.
0: Maar niemand denkt meer kaise barabanakhoi, kaise roti belakhoi, tarkariyake. Nee, we hebben andere zorgen gekregen.
1: Ja.
0: Dus die zorgen zijn niet minder geworden, maar zijn andere
1: luxe,
0: zorgen
1: luxe
0: geworden.
1: Zorgen geworden. Hè?
0: Ai boy, het is allemaal veranderd. Hè,
1: maar
0: vroeger kwam abetalekho vegatoras, hè?
1: Ja.
0: Maar het gaat wel minder worden. Vroeger, kijk je wat raad, dulha parchatri hem toch? Nee, sapre, dulha sapre.
1: En dan heb je nachania.
0: Abbe hovega, gelukkig.
1: Ja.
0: Maar dire, hoe denk je, kamti hojaiga loy?
1: Ja.
0: Dus die dingen zijn juist leuk om mee te maken.
1: Zeker.
0: Baraat ai, toeter, kari, jahana mag toeter, kari, gewoon toeter hojaiga, pup.
1: Dus, ja.
0: Ja, dat maakte het wel heel mooi, vond ik.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is het gewoon, er is een dansfeest.
1: Ja.
0: Een soort receptie noemen ze dat dan.
1: Ja.
0: Dan komt er een band en dan wordt er gedanst en klaar.
1: Ja, het is meer feesten, hè?
0: Het is wel leuk. Carrière, vooral carrière.
1: Ja.
0: Maar het is niet meer vergelijkbaar met hoe het vroeger was.
1: Nee. Ik kom boena. Maar doe la partje bij het ook hoor, toch?
0: Behovega, Jabarat AW wel.
1: Ja, maar om dat ding te maken, een lolina of zoiets, dat maken ze toch wel nog steeds? Of ook een kabaret kino in een hekkenhompe?
0: Nee. De Dulha Parchaiga, dan maken ze dat wel. Maar meestal heb je nauw toch?
1: Nauwa.
0: Dus die nauw bereidt het voor. Dus Behovega, Hamnabolila, Nahovega, maar steeds Kamti Hovega.
1: Ja.
0: Alleen de vorm die we vroeger hadden, die saamhorigheid.
1: Nee, dat is voorbij.
0: Samen met elkaar oplossen.
1: Helemaal voorbij.
0: Dat is echt vervlogen tijden.
1: Ha.
0: Ook Kabina Lord Kaiga, biertje.
1: En nu het koffiemoment.
0: Oh ja.
1: Toch?
0: Ja, Lloyd. Wacht.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja. Het was een hele lange loop. Je hebt er heel lang op gewacht op die koffie.
0: Jew met Jewbal.
1: Ja. Jew met. 19 september, dan is het zover. The Greatest Voices of Bollywood met Ayaan Mukherjee, Maus Milberoy, Shekhar Kumar. En we hebben natuurlijk ook Nizam Wagidzijn, Boyke Datadien. En er zijn nog wat kaarten beschikbaar. De heer Nijga, doe op Nintakel op meervaart.nl. Dus...
0: Toetakelen.
1: En heb jij een stadspas? Mensen, heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar per stadspas €3,50. En ik kan go kursi baki regen. Maar voor de rest is het in een parallel. Er zijn nog wat plekken beschikbaar. Toe op Nittakelen. Kom met familie 19 september. Zaterdagavond in de Meervaart. Het wordt een mooie, prachtige avond. Toch, Janen?
0: Ja, zo is het. Ik zie dat Shekhar Kumar, die heeft me net een bericht gestuurd. Toen maar zoenen.
1: Ha, bol. Direct zoenen.
0: Wacht even.
1: Dan horen de mensen meteen Kikon bericht partij. Hopelijk is het wel een nette bericht, hè? Toen kan partij zeggen.
2: Hi, hello. Namaste, Shastriyakal. Assalamu alaikum. Mijn hoe Shekhar Kumar. Aanstaande zaterdag 19 september, Meervaart, Amsterdam. Greatest Voice of Bollywood. Ik ben ook daar. Mijn buurman ben ik. Bhaiyo, apne jitne bhi family hai, dost hai, jitne bhi jo bhi hai, aap unko leke aaiye aur suniye. Ye program bahut hi alag hai, kyunki Ujala jab bhi program karta hai, to usme kuch na kuch alag hi kuch rehta hai. To main aapke samne ek mukhda sunaunga aapko. Aapko please telephone karke bhai Anand ko batana hai ki kaun se singer ne isko gaya tha. Sunnie.

0: ये आपको बताना है भाई आनंद को। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम
1: वालेकुम। नाउ hey Anand,
2: ik weet niet wat die man gezongen heeft.
1: Ik, ik weet ook niet wat hij gezongen heeft. Maar ja, mensen, vertellen jullie ons via 020-363-0808 per. Dus 020-363-0808 per. Kon Ghana, welk couplet van
2: Kon Ghana?
1: Shekhar Kumar Gaise. Ik weet het niet hoor.
2: Ik ook niet hoor. Ham kabina zo'n liedje, Jwaier.
1: Ham kabina zo'n liedje. Malum, hé, nee. Ik zou het niet weten. Maar het wordt een mooie avond met Mumbai Beach, zaterdagavond. Dus toen een keer aweke periga, dikke periga, zoenke periga. En je zit lekker op een mooi, mooi koersje toe, Bertje. Kijk maar zelf op meervaart.nl. Konja ga bakken hier. Maar het is bijna uitverkocht.
2: Toekeker fan, wat hij looit.
1: Ham Bati fan eigenlijk van Shekhar Kumar. Shekhar Kumar en niet aan wakker te zijn.
2: Hoe doe je ook even zo wat, hè?
1: Okay, en Moos Mio ook, hoor. Dus, maar deze twee vind ik... met name Shekhar Kumar, om Shekhar Kumar op gaven te gaan. Hoe na taken het tekst werkt, of wat dan ook. Om na iPad betaken het tekst. Hoe gewoon uit het hoofd gaan. Of wie ga ik heb hier naadje. Dus die man is ook een performer, hè?
2: Zo is dat. Maar weet je wie ook een entertainer is?
1: Hakon Hege, Kehege.
2: Ayaan Mukherjee.
1: Ik heb hem nog nooit meegemaakt, dus dat gaan we zaterdag
2: dus
1: meemaken.
2: Daarom, mensen moeten dat komen meemaken. Die man is echt een entertainer. Jongeman. India Seba. De manier waarop hij een show geeft, is echt om te smullen.
1: Ja?
2: Super, super leuk, super gaaf. En Boyke natuurlijk, Boyke Datadin. Ik dacht serieus, hoe gaan we gaan boyken? Nou, de keer gaan ze.
1: Maar
2: hoe gaan we wel boyken? En natuurlijk Moushmi en Shekhar en Nizam. Nou, het wordt geweldig, Lloyd.
1: Ja.
2: Dus trouwens, ik wil bericht aan mijn Milal Heiga.
1: Gewoon bericht ook aan Milal
2: Heiga. Ik erbij, hoor.
1: Pak
2: maar even erbij. Ik wil jonkie bolletje.
1: Jonkie.
2: Likjes bij jonkie.
1: Ja.
2: Maar de jonge vrouwen kunnen geen roti maken. Ze kunnen geen bara maken en ze willen het ook niet.
1: Dan is het een probleem. Het probleem hebben de ouders. Die hebben het niet overgedragen. Nazi kan je een lurkenke van zoen. Toen een keertje heen gaan, zie ik een roti banaken, bara banaken.
2: Het probleem ligt bij de vrouwen. Punt.
1: Oh!
2: Is dat iets aurat ke haat mera?
1: Aurat ke haat. Hamlo ke haat mera. Hamlo ke haat mera. Suna, hamlo ke haat mera. Auratin ke haat mera. Als die vrouwen dat niet gedaan hebben,
2: Mannen kunnen alleen maar praten. Ze kunnen niks.
1: Nee, dus vrouwen...
2: Aurat logan hardam samharis basabia. Die vrouwen willen dat niet meer.
1: Ja.
2: Ze kunnen het ook niet meer.
1: Ja.
2: Hoeveel jonge vrouwen kunnen nog roti maken, Lloyd?
1: Bahut kamti. En ik vind dat jammer, hoor. Want,
2: hoeveel jonge vrouwen kunnen bara maken?
1: Ik zoek juist een vrouw die lekkere bara en roti kan maken. Maar
2: machina keba wel bichari.
1: Dus vrouwen, wie de schoen past, trek hem aan. Dus trek het je zeker aan. Kie toelong napen, laat ik een kistje helemaal bij roti banaken, baar banaken. Toelong is schuldbaar. Adam, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Ja, de kabel is een heen. Koffie, chai, middagshow. Met Anand Chandrika Singh en mij, Lloyd Mahabir, staat op in je programma Kusunahe. Vanmiddag om 5 uur wordt het herhaald. En vanavond om Kunariben, half 11 herhaal keer zat hij koffie, chai, middagshow. Een fijne middag, mooi zijn je. En let op jezelf. Oude meripaas, ouwe. Nag habrao.

Orhan, jate, wat ga je een beetje kijk doen? Je bent helemaal bijgepraat vandaag. Aarts, Brespet, je waren zaterdag daar. Ik zet het nog een keer met het nieuws van vandaag. En vandaag praten ze in Den Haag waarschijnlijk nog uren, kanten, betjaga, over geld, belastingen, migratie, wonen, zorg. En vooral wie met wie wil samenwerken. Maar wij eindigen vandaag iets eenvoudiger. Je hoeft niet iedere discussie te winnen. Je hoeft niet overal op te reageren. Na. En je hoeft ook niet ieder probleem vandaag op te lossen. Soms is het genoeg om te weten, hè? Dit verdient mijn energie. En dat niet. Dus koffie erbij, chai erbij en muziek erbij en Ujala Radio doorstaat. En laat Den Haag vandaag maar even voor zijn eigen hoofdpijn zorgen.

Dit is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

इस देश का बचपन भूलता हो, रूस की जवानी क्या होगी।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dit is Ujala Radio.